0: ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was

0: het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Rondo.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Welkom bij Rondo. Vandaag in het eerste uur een heerlijk landelijk sfeertje. En we begonnen met muziek van het ballet Daphnis et Chloé van Maurice Ravel. Een van de mooiste muziekstukken die ik ken. We gaan een beetje nasudderen van de vakantie. Maar ja, voor sommigen van jullie was het misschien een gebroken droom. Helaas.

En dit was dan The Boulevard of Broken Dreams door het orkest met dezelfde naam. Vakantie is het gevoel van ver en weg, wat John Williams nu gaat beschrijven.

Misschien was je daar wel in de Auvergne in Frankrijk. En daar kwam dit lied vandaan, gecomponeerd door Joseph Canteloube. En het werd uitgevoerd door Véronique Gens, of Jans, sopraan. En uitgevoerd met het Nationaal Orkest de Lille, Région Nord-Pas-de-Calais, om volledig te zijn. Onder leiding van Jean-Claude Cassa-Dessus. En het volgende stuk geeft een echt loom vakantiegevoel. Prélude à l'après-midi d'une faune. Je hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En de componist is Claude Debussy.

En dit waren vogelgezangen uit Spanje door Jordi Savall en La Capella de Catalunya. Die voerden het uit. Of hou je meer van Griekenland? Was je in Griekenland? Nou, dan heb ik ook een stuk van ene Skalkottas, een componist, uit een ballet dat heet Het Land en de Zee van Griekenland. U hoort ervan het laatste deel.

En dit was het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van een Griekse dirigent, Konstantinos Karidis. Het gevoel van rust werd door veel componisten neergelegd in een pastorale. En deze is van

0: Na de berichten kom ik weer bij u terug met een programma die gaat over de ochtend. Muziek van de ochtend. Ik hoop dat u daarna kan of wil luisteren. Tot straks.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21...
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...
2: Rondo.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

En welkom terug, dames en heren, bij Rondo Klassieke Muziek op de zondagmorgen bij Studio Alpha, Studio Kagenbrasem. En u luistert naar de muziek van Dmitri Shostakovich's 7e symfonie, oftewel de Leningrad. En tot slot hiervan nu het Allegro non troppo. En uw finale die begint zonder onderbreking met een ingetogen melodie in de strijkers. En de hoge strijkers houden de hoge noten vast en worden kort vergezeld door de houtblazers. De lage strijkers zetten plotseling een snelle, marsachtige melodie in, die beantwoord wordt door de violen en de rest van het orkest. Gaan we hier naar luisteren dus. Het is uitgevoerd nog steeds door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de hele symfonie nummer 7, oftewel de Leningrad-symfonie van Dmitri Shostakovich. Prachtige muziek. Ik ga verder met hem, met de muziek. En wel de suite voor Varieté Orkest, de zogenaamde jazz-suite nummer 2. De Mars, Dance nummer 1, nummer 2, de Little Polka, de Lyric Waltz, Wals nummer 1, Wals nummer 2 en tenslotte de finale. Uitgevoerd de National Symphony Orkest van Oekraïne onder leiding van Theodore Kugar.

Ja, dit was de mooie muziek uit de Jazz Suite nummer 2 van Shostakovich. En ik ga nog verder met hem met mooie muziek uit onder andere The Catfly.

En zo ben ik weer gekomen aan het einde van 2 uur. Prachtige muziek van Dmitri Shostakovich. In verband met dat hij 51 jaar geleden overleed. In 9 augustus 1975. Ik ga er weer uit. Ik dank u allemaal voor het luisteren van deze mooie muziek. Over 2 weken zit mijn collega Joep van Buren hier weer. Ik ben er over 2 weken weer. Bedankt voor uw aandacht. Fijne dag. En wat mij betreft tot de volgende keer. Ik ga nog even verder ter afsluiting met Intermezzo.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprek moet eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
4: Kerk Centraal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Kerk Centraal. Waar kunt u tot 12 uur verwachten? Zo dadelijk een uitzending van de kerkdienst van de Volle Evangelie Gemeente de Ark in Alphen aan den Rijn. De voorganger in deze dienst is spreker Toon van den Hoorn. Ik hoop dat u een goede en gezegende dienst toe.

Beste lieve mensen, hier zijn we vanmorgen. Alsjeblieft, hier zijn we. Allemaal, goed zo. Allemaal welkom. Nogmaals, een hartelijk welkom hier. En mensen die via KerkTV kijken thuis en meedoen, heel hartelijk welkom. En ik ga nu vanmorgen een derde groep welkom heten. En dat is de studio Alphen en de studio Kaag-Braassem. Zij verzorgen elke zondag een kerkdienst in Alphen en ik denk te omstreken. En vanmorgen zijn wij aan de beurt. Dus als iemand luistert vanmorgen via dit, als iemand daar via dit luistert, welkom vanmorgen. En ik bid je heel veel zegen toe als je mee kunt zingen of mee kunt luisteren, maar bovenal als je Gods woord hoort vanmorgen. Want wat dacht ik van de week? Gods woord is houdbaar. We kijken vaak op een pak in de winkel tot hoe lang is het houdbaar. En dan kopen we het wel of niet. Gods woord is houdbaar tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Dat vind ik zo geweldig en zo'n troost, dat er altijd weer leven in dat woord van God zit. Elke dag. Ik zal daar straks iets over vertellen ook. Maar enfin, iedereen heel hartelijk welkom. Ik ben een beetje schor, maar dat nemen jullie maar voor lief. Wij gaan straks beginnen met bidden, met z'n allen. En dan beginnen we straks met het Onze Vader. Wij hebben dat in een lied. Ik ga je het voorlezen. En ik hoop dat jullie erbij blijven, want ik zie heel veel onrust. Oké? Onze Vader die in de hemel zijt, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En wat bedenk je daarbij? Dat het koninkrijk in jouw leven en thuis in uw leven tevoorschijn komt. En dat je mag wonen in dat koninkrijk. Dat je daar je verblijf mag hebben. Laat uw wil worden gedaan. En dat is soms echt heel anders dan onze wil. Zowel op aarde, maar ook in de hemel. Geef ons daar vandaag het brood. Misschien heb je wel brood op de plank thuis. Maar dan bedoel ik wat anders. Dat brood wat altijd houdbaar is. En dat we elke dag nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons ook onze zonden. Want het is niet eenmalig. En dan komt er best een hele lastige zin hoor, in dat lied. En in het gebed wat Jezus wel zijn discipelen geleerd heeft. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig zijn. Dat gaat wel een tandje verder, hè? Ik ken het wel. Ik ken die gedachten. En ik weet ook wel hoe het werkt ondertussen. En breng ons niet in beproeving. Nou, geloven jullie dat God ons in beproeving brengt? Nee. Maar er komen wel beproevingen. Altijd. In je hele leven hier op aarde komen er beproevingen. Maar je moet ze doorkrijgen. En we hebben ze ook nog niet altijd door. Red ons, zegt ook het lied. Maar ook het gebed. Uit de greep van het kwaad. En ik geloof dat dat gaande is. Dat dat ook niet eenmalig is. Ik heb me bekeerd, ben gered en ik ben er. Nee, hij heeft dit gebed niet voor niets geleerd, hè, aan zijn discipelen. We hebben het wel eens een tijd onderbelicht, vind ik. Maar we gaan het met elkaar zingen als gebed aan het begin van deze dienst.

Dit is ons gebed vanmorgen. Het hele gebed. Niet een regel eruit. En ik hoop dat je het nog herinnert vanmorgen. Ook als we verder gaan met deze dienst. Je mag zitten en je mag staan. Mag je zelf kiezen. En in het volgende lied, daar zing je dan... Als vervolg op dit gebed... Ik verkies nu om bij u te zijn. Wij zeggen allemaal zo makkelijk... Heer, u bent altijd bij mij. En ik geloof dat 100%. Maar wat doe je zelf? Wat doe je zelf? Wat doe je thuis? Of wat doe je als je luistert? Kun je het zeggen? Kun je het ook bidden? Kun je het ook zingen? Ik verkies nu. Dat is een keuze. En we hebben allemaal te maken met keuzes in ons leven. Ik wel tenminste. Hele bewuste keuze. En daarin geeft de Heer, en dat vind ik zo mooi, hè? Altijd antwoord. Altijd antwoord. Niet het antwoord wat wij altijd willen horen, hoor. En denken dat goed is. Maar hij geeft antwoord. We gaan de volgende liederen zingen. Het tweede lied wat we gaan zingen is... U heb ik lief. Heb je hem lief? En wat doet het met je? Wat doet het met je leven en met je hart? Waar worden jullie nou enthousiast van? Word je enthousiast van een etentje, van een voetbaluitzending, van een wedstrijd, van iemand die je hartstikke lief hebt? Wat doe je dan? Dan omhels je iemand, dan ben je blij met iemand, dan zeg je, hoi, ik zie je. Wat doe je nou met als je zingt, ik heb u lief, ik heb u lief? We gaan het wel zingen, maar we beginnen met die andere eerste lied. Ja.

Ga maar even zitten, maar dat zie ik dan voor me, hè, Wilma? Ik zie je zo lachen. Geweldig. Die grote God waar je voor staat. Waar je die aanbidding mag geven. Weet je wat er dan van je wegvalt? Ongelooflijk veel. Misschien wel ooit alles. Nu nog niet. Er zijn nu nog te veel belemmeringen, vaak. Er zijn te veel zorgen. Er zijn te veel maren en mitsen nog. En soms zie je dat en hoor je dat. Maar ik geloof, als je staat steeds meer voor die troon van de Heer, omdat je hem zo lief hebt, omdat je zoveel van hem houdt en bij hem wil zijn, dan geloof ik. En er zijn momenten dat ik dat ken. Dan valt werkelijk alles van je af. En die momenten wil ik veel meer beleven. Goed, ik ga iets vertellen. Een stukje getuigenis uit mijn eigen leven. Het is al een paar weken geleden gebeurd. Jullie zijn allemaal stil, zeg. Hoera. Er gebeurde heel veel. Er gebeurde heel veel in een aantal dagen. En op een avond, toen kwam dat allemaal even binnen. En ik zou je zeggen, ik was het werkelijk spuugzat. En daar draai ik niet omheen. Ik hou van eerlijkheid en waarheid. Zo zit ik in elkaar. Ik was het werkelijk spuugzat. Ik heb het ook geloof ik al gezegd. Maar goed, het wordt avond en we gaan slapen. En ik heb het ook tegen de Heer gezegd. Was het daarmee opgelost? Wel, nee. Maar ik ben wel gaan slapen. De volgende morgen op een gegeven moment pak ik mijn dagboekje. Dat dagboekje is niet van 2026, 2025, 2000 en gaan we door. Dat dagboekje is ook houdbaar, net als Gods woord. Dus al jaren heb ik dat dagboekje. Ik zocht de datum op van die ochtend. En ik had heel veel mooie dingen aangeschreven. Prachtig allemaal. Mooi hè, als je het allemaal krijgt op een gegeven moment. Het zal wel van de afgelopen jaren zijn. Prachtig. En toen viel mij iets op. Ik had een zin niet onderstreept. En die viel mij op. En daar zat het antwoord van de Heer in om mijn ik ben het spuugzat zijn. Ik zal hem voorlezen. Laat je dus niet van de wijs brengen door de tegenstand. En die is er. Nu nog. Nu ook. Laat je dus niet van de wijs brengen door de tegenstand en de tegenslag. Want die horen erbij. Leuk, hè? Leuk, hè, mijn neus? Dat was het antwoord wat ik kreeg. En daar moest ik het mee doen en daar moet ik het nog mee doen. Laat je dus niet van de wijs brengen door de tegenstand, want die is er, in de hemel en op aarde, en de tegenslag, want die horen erbij nu nog. Amen. Ja, en wat verwacht je dan van de Heer? Wat verwachten wij, jullie hier thuis, of je zit aan de radio te luisteren? Wat verwacht je vandaag van de Heer voor je eigen leven? We gaan ervan zingen, twee liederen.

mag toch even gaan zitten, hoor, voor mij. En toen las ik in een heel leuk blad, dat krijg ik tegenwoordig, het thema van de PKN-kerk dit jaar. Weten jullie wat het is? Ja, jij wel. Weten jullie wat het is? Nee, hè? Ik snap het wel. Bewegen. Bewegen. En dat krijgen we van de gezondheid allemaal mee, hè? Vooral als je ouder wordt. Je moet blijven bewegen. Je bloed gaat stromen. Je hart wordt rustiger, of niet. Nou ja, al die dingen meer, hè. Ga bewegen, hè, zeggen ze. Blijf in beweging. En ga niet achter die geranium zitten. Het is goed voor onze gezondheid. Maar weet je dat bewegen ook heel goed is voor je geestelijke gezondheid? Heel goed voor je geestelijke gezondheid. Beweeg je mee met God. Beweeg je mee met Jezus. Beweeg je mee met zijn plan. Met jouw leven, met de gemeente. En toen stond er een heel sterk zinnetje in dat hele artikel. Dat trof mij. Meebewegen is, en dat vraagt iets, hoor. Het vraagt overgave aan wat jij en ik niet kunnen beheersen. Nog een keer. Meebewegen is, het vraagt overgave. Van jou allemaal hier, van jou thuis, van jou die luistert vanmorgen. Van mij. Overgave aan de Heer. Wat ik, wat jij, niet kan beheersen. Nou, neem het maar mee naar huis. En het trof mij. En ik wil meebewegen met Gods geest. We gaan zingen.

wel eens een keertje een beetje zeer. Moet je niet gaan van te kijken. Vul mij. Als je je leven legt in die sterke hand van de Heer, dan wil hij niets liever dan dat doen. Ik wil niets liever dan door hem gekneed worden. Waarom? Omdat ik zijn wil doen. Omdat ik bij hem wil horen. Omdat ik zijn wil doen. Het zijn keuzes in mijn leven die soms opnieuw weer gemaakt zijn geworden. Dat is mijn verlangen. En dan schudt de Heer maar aan een boom. Weet je, ik weet 100% zeker, ik zal aan die boom blijven hangen. Niemand krijgt mij eraf, maar dan ook werkelijk niemand. We gaan het laatste lied zingen, Jonathan. Dat is 312. We slaan er eentje over. Machtige Heer, grote verlosser. En dan geef ik het woord aan Toon. Deze andere.

Lossen en dan geef ik het woord aan Toon. Deze andere. Ja, sorry. Ja. Machtige Heer, grote verlosser is het. En het is drie. Nee, sorry, ik ben in de war, jongens. Ja, Vader mijn God, ik dank u. Ja, sorry, dank je. Ja.

Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb een mooie tekst voor je. En er volgen er nogal een paar.

Maar mee. Interessant is dat we het al een klein beetje hierover gehad hebben, over het onderwerp van vanmorgen, afgelopen woensdag. En dat je zeker dingen terug zult herkennen. Maar ik hoop dat je die andere dingen er dan ook even bij neemt. Want dan werkt het goed in je leven. Vrede laat ik jou achter. Mijn vrede geef ik jou vanmorgen. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die jou. En één ding erbij. Je hart moet dus niet verontrust worden. En niet bang worden. Mensen zijn op zoek naar vrede. Ja? Sommige mensen, maar dat zijn de meest hoogmoedigen in deze wereld, die geven zichzelf een vredesprijs. Ze zoeken naar vrede. Maar wat zoeken zij ten diepste? Zoeken zij de vrede die de wereld hen kan geven? Of zoeken zij, en ik doe gelijk mee, hè? Jij, de vrede die de wereld jou helemaal niet kan geven. Dat is al helder, hè? Voor sommige mensen betekent vrede, er is geen oorlog meer. Ik hoef tenminste niet meer te strijden. En we leven zonder beperkingen. Ja. Dan heb je vrede. Dan heb je rust. Als er geen problemen meer zijn. Nou, zijn die er soms niet meer, dan maken mensen ze wel. Ja? Dan heb je rust als er geen moeilijke situaties zich meer voordoen voor jou. En zeker rust als die anderen niet meer zo lastig tegen je zijn. Maar eigenlijk is dit uiterlijke vrede. Bijbels gezegd, aardse vrede. De vrede die Jezus jou geeft vanmorgen, die gaat veel dieper. Zijn hemelse vrede betekent niet dat jij geen problemen meer hebt. Betekent niet dat er geen moeilijke mensen meer zijn. Betekent niet dat oorlog, strijd, ziekte niet meer zijn. Jezus geeft jou, als je dat wil, hemelse vrede. Ja? Door Jezus Christus en zijn offer heb jij vrede met God. Dat is al een basis die voor ieder christen geldt. En wat is dan die vrede? Dat is dat je zijn aanwezigheid ervaart. Wat is dan die vrede? En dat kan je vanmorgen hier ervaren. Dat je denkt, onder Gods woord vanmorgen blijft mijn hart niet koud. En zoek dat eens op bij jezelf. Of dat je weg zit te suffen. Ja, toch? Ik bedoel het geestelijk, hè? Ik wil je geestelijk wakker hebben. En mezelf ook. Ja? Dat je dat merkt. En als je merkt, mijn hart blijft er koud onder, dan is er wat aan de hand. Heb je dat nooit? Ik wel. En dan lees ik een tekst en dan lees ik, nou, een mooi tekst. Dan lees ik nog eens een tekst. Ja, ook prachtig. Ja, mooi. Mooi. Ja, die kan pas goed bij het volle evangelie ook. Top. Dat is de dood. De hond in de pot, zeggen ze wel eens. Oh, sorry. Goed. Ja. Hemelse vrede. Dan merk je, Gods geest werkt in mij.
Of zal ik het eens zo zeggen? Ik laat Gods geest nu in mij vanmorgen werken. En daar voel je je dan veilig bij. Ik tenminste wel. Ik dan zit achter mijn bureau met de Heer praat en bezig ben. Dan denk ik, ik kan me allemaal gestolen worden. Wat er op me afkomt. Nou, dat wordt me niet gestolen, dat blijft op me afkomen. Snap je? Maar dat is dan weg. Is het er dan niet? Nee, op dat moment niet. Vind je niet prachtig? Daar wil ik meer van. En ik hoop jij ook. Ja? Nou, dan ben je tevreden. Van de week zaten we er even over te sparren met een paar mensen. Tevreden. Toen dacht ik, is vrede, is er een verband met tevreden? Jawel. Want tevreden is een oud Nederlands woord. Dat je dus in vrede bent binnengegaan. Dat je innerlijke vrede hebt. Dat je in vrede van binnen leeft. Vind je die prachtig? Heb je nog iemand wat aan te merken? Of heeft iemand jou nog wat aangedaan? Ik vraag het maar. Ja? Tevreden. Dan ervaar jij innerlijke vrede. Als je niet ervaart, kun je het nu merken. Ja? En tik dan maar even voor jezelf, even tegen je. Even wakker worden en erbij zijn. Als Jezus sterft aan het kruis, dan sterft hij in de vrede van God. En zijn leerlingen, nou, als ze hem al niet verlaten hadden, dan blijven ze nog achter. Maar ze blijven allemaal achter. En hoe zijn die leerlingen op dat moment? Verontrust, bang, deuren dicht, hart op slot. Want ze denken, ze geloven, ons evangelie loopt dood. Mijn evangelie wat ik heb, dat werkt niet, dat loopt dood. Zo kunnen we niet verder. Zo kan ik niet verder. Heel reëel bij de leerlingen. Maar soms ook bij mij. En bij jou. Ja? Nou. En wat doet Jezus dan? Hij staat op uit de dood. Dat hadden ze niet verwacht. Toch? Terwijl hij het wel gezegd had. En dan verschijnt hij aan hen. Hij staat in hun midden. Hij verschijnt aan ons. Heb je dat nog nooit meegemaakt? Ik vraag je. Hij verschijnt aan jou en aan mij. Als je dood bent, dan zou je die verschijning niet meer merken. Als je geestelijk dood bent, ik zeg het nog maar een keer duidelijk voor iedereen, ook voor de luisteraars en de kijkers, dan zal je dit dus niet meer merken. En dan gaat het erom dat je tot leven gewekt wordt en tot leven komt. Ook als je in het volle evangelie zit en een beetje vastgeroest bent. En dan staat Jezus daar, hij verschijnt aan jou en hij zegt, vrede laat ik jou na. Dat is een nalatenschap. Vrede laat ik jou achter. Prachtig, toch? Dat hoeft niet geroofd te worden. En daarachter staat, mijn vrede geef ik jou. Ze roepen je op om wakker te worden. Ja, nu waren er ineens een paar heel erg bij. Die zeggen, oh, daar gaat het heel vaak. Heb je me uit de hemel dan nog niet gehoord? Ik vraag je maar. Nou, jij mag dus die hemelse vrede die hij jou geeft in je hart laten werken. En dat is nou de vrede die de wereld niet kan geven. En ik hoor ze er niet over in praatprogramma's. Ik hoor ze er niet over praktisch op de televisie. En soms ook niet in kerken. Ja? Hier gaat het om. Veel mensen, ook christenen, zoeken nog steeds aardse vrede. En aardse vrede, ik zeg het je, kom, Kees, het is maar tijdelijk. Aardse vrede is tijdelijk. Aardse vrede is ook te koop, wist je dat? Of niet? Moet je even doordenken. Ik zal je vertellen, nieuwe dingen kopen. Nee, ze gaan nog niet denken, ook oh, mag geen nieuwe dingen. Ja, dan gaan we op een andere manier evangelie bedrijven. Ja? Nieuwe dingen kopen, lekker eten, vind ik ook zo prachtig.
Zorg, ik hoorde eens iemand zeggen, die is niet meer in de gemeente, ik wil wel zorgen dat ik een goed netwerk om me heen heb. Ik denk, jaren geleden stel ik, denk, wat bedoelt hij nou toch? Ik snapte niet wat hij bedoelde. Een goed netwerk om je heen? En je hebt de gemeente. Nou ja, je weet hoe het dus werkt. Dat is aardse vrede. En dat gaat samen met je verontrusten. Verontrusten worden. Denk aan Lot. Die zocht naar aardse vrede, aardse blijdschap, aardse dingen. En later zit hij zijn vrome ziel te kwellen over de dingen die verkeerd zijn. Nou, daar heb je een vrome geest, een dikke vrome geest en voet uit. En als je dat in je eigen leven tegenkomt, dan denk je, oh, dit is een dikke vrome. Of denk je dat niet? Nou, ga dat dan eens denken. En reken ermee af. Ja? Komen ze allemaal, hebben er soms nog last van. Voor de helderheid, ik ook. Als je het maar ziet. En er maar tegen werkt. Nou. Dus. Jezus zegt. Je hart, je ziel van binnen dus, moet niet verontrust worden. Je hoeft niet bang te zijn. Je moet ook niet bang worden. Ik geef jou mijn hemelse vrede. En voor mij, zegt hij tegen jou, is dat blijvend. Ja? Daar staat geen houdbaarheidsdatum op. Op aardse vrede wel. Leuk, feestjes met mijn vrienden en bekenden. Er staat een houdbaarheidsdatum op. En op een gegeven moment blijf je alleen over en denk je, was dat het nou? Zo. Hoe werkt nou, zijn hemelse vrede. Nou, daarvoor gaan we naar het Hebreeuwse woord voor vrede, shalom. En het Griekse woord voor vrede, dat is eirene. Ik laat het je zien. Shalom komt van het werkwoord shalom. En daar komt shalom vandaan. Dat is vrede, zo vertalen we het. Shalem, zeggen ze ook wel eens, dat is heelheid. Dus je krijgt wel eens discussies. Jeruzalem, is dat nou Jeruzalem of Jeruzalem? Het gaat om heelheid, het gaat om vrede. Nou, het gaat om allebei. Ja. Goed. Je ziet het, ik heb het even voor je neergezet. Het werkwoord betekent welzijn. Denk even na voor jezelf, hè, want anders ga je weer... blijf in het woordenboek. Je moet niet het woordenboek blijven. Nee, toch? Dan word je woordenboek. De mensen die zijn rondlopende woordenboeken. Nou, daar heb ik het niet over, hè? Over rondlopend woordenboek. Het gaat om wat de Heer zegt. Het werkwoord betekent je welzijn, je welslagen, jouw heel zijn, jouw volkomen zijn. En als je denkt, nou, maak er dan maar woorden van. Heel worden, volkomen worden. Kan ook. Ja? Nou, dat is dus de vrede voor je hart en voor je ziel. En wezenlijk ook voor je gezondheid en voor je leven. En dus ook voor je genezing van binnen, hier in je ziel. Dat je herstelt. Dat je niet nog met al dat gemok van 60 jaar geleden rondloopt. Ik heb het over mezelf. Ja. Shalom wijst ook op verbonden zijn met God. Dat heb ik ook voor je uitgeplust. Ja? En als ik leef verbonden met God, dan heb ik dus shalom. Dan leef ik in harmonie. En als je hier dan over nadenkt, dan snap je dat ik dan ook zeg

ziel. En zeiden we van de week over je vermogens. En toen ging ik ze uitvragen en toen vloog er van alles om mijn oren. Toen denk ik, ja, zo zit het vol evangelie in elkaar. Als je niet uitkijkt, dan gaan we allerlei dingen, dan gaan we dat zo benoemen. En de ander benoemt het weer anders. Daarom geef ik ze even heel duidelijk aan je. Ik laat ook zien. Dan hoef je niet te schrijven. Dan kan je het naderhand terugkijken zelfs. Daar komen ze. Jouw vermogens. Denken. Voelen. Samen weten met de Heer. En dat vertalen ze dan altijd met geweten. Daar snap ik niks van. Sun, eidesis. Sun is samen. En eidesis is weten. Goed. Je bewustzijn van de geestelijke dingen. Ja? Niet zit mijn jasje goed. Nou ja, ook leuk als zo is, vind ik. Ordenen. Daarin werkt je verstand. Die ordent de dingen. En dan je sturende vermogens waarmee je je leven stuurt. Ik geloof. En vul het positieve maar in. En soms zit je daar helemaal een beetje naar onder. Dat ken ik van mezelf. Ik geloof en dan is dat geloof eigenlijk dat je het niet zo gelooft. Ja. Hopen, verwachten. Ja? Sturen ermee in je leven. Liefhebben, willen, ervoor kiezen. Om het nou maar zo te zeggen. Heer, ik kies voor u. Ik kies voor uw woord. Wat er ook gebeurt. Ik ga door. En u bent bij me. En ik merk u in me. Zo werkt het. Bij mij soms niet. Ja? Dat je niet... Ik hoop niet dat je teleurgesteld bent dan. Maar dat voor jezelf ook bemoedigd. Oh, bij hem ook niet. Nou, oké. Maar wel doorgaan. Ja? Zo. Als ik van binnen op orde wil blijven, dan is het goed dat ik overleg heb, niet met mezelf, maar met de Heer voor mijn leven. Hij geeft mij kracht. Hij geeft mij inzicht van binnen. Bijvoorbeeld, en dat is niet zo populair in het volle evangelie, wat is er bij mij nog niet in orde? Hoe gaan we lastig worden? Ja, daar heb je het. Zie je wat voor vrede je najaagt dan? Ik probeer het even te schetsen. Hè? Wat moet ik nog loslaten? En jij maar weer erover praten. En morgen praat je er weer over. En de hele week loop je erover te teleuren. Te titeleuren, sorry. Ja? Moet ik het misschien loslaten, Heer? Ja? Het heeft niks met uw evangelie te maken. Moet ik misschien nog breken met een zonde? En als je altijd loopt te zeuren, dan zal ik het je vandaag zeggen. Dat is zonde. Daar moet je mee breken. Ja? Ook voor mezelf. En daar breek ik dan ook mee als ik het ontdekt heb. Dat loop je weer te zeuren, man. Hoop. Kappen. Ja, toch? Daar zit kracht in. Ja? Dit is niet de tegenstander. Dan ben je zelf met de Heer aanzet. En dat doe je dan ook. En een hele mooie, maar dat heb je al gehoord vanmorgen. Hoe kan ik meer meebewegen met u, Heer? Om u alleen te dienen. Hoe kan ik meer meebewegen vanmorgen? En ik zie dat het gebeurt, maar dat het nog meer mag gebeuren. Want ik kijk ondertussen geestelijk. Met uw woord. Heer, ik wil één worden met u. U bent mijn vredevorst. U bindt ons samen met drie banden. Weet je welke? In de gemeente. De banden van liefhebben. De band van vrede zoeken. Vinden en bewaren. Heer, bewaar die vrede. Help me om een vrede te bewaren te midden van al dat geteut van mensen die op je afkomen. Ja? Ik zeg het maar even, hoe ik het soms ervaar. En de band van je onderwerpen aan gezag. Gezag? Ja, is impopulair. En ook in het volle evangelie is dat impopulair geworden. Want dat doet soms mee met de wereld. Er is toch gezag in een gemeente, of niet? Hemels gezag. En waar zou je dan tegen inwouwen? Ja? Zou je er niet in mee willen gaan? Ik denk, hier gaat het om. En over gezag heb ik het niet. Of er hier vier stoelen staan. Ik zeg, er moeten vijf staan. Dat is gezeur. Ja? Even ter onderscheiding. Goed. Nou, weet je, die drie banden, die wil ik niet laten verstoren. En jij hopelijk ook niet. Want anders raak je je hemelse vrede, je shalom, helemaal kwijt.
Alleen als je mee blijft.

bewegen met Gods belofte, dan bewaar je ook zijn vrede in jou. En ik weet het, je kunt vermoeid zijn. En dan kan je ook weer een appel op doen. Ja, ik ben nou zo moe. Ja, want ik ben gevallen en ik heb dingen gehad. Wat een gedoe, joh. Als je de Heer dan hoort, dan zegt hij, niet wat een gedoe, dat zeg ik net. Maar dan zegt hij, kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij, ik zal het je laten zien. Kom naar mij als je gebogen gaat. Gebogen, ik heb het een beetje ingevuld, onder het gewicht van je problemen. En ik geef jou rust. Zonder houdbaarheidsdatum. Ja? Als je dus vanmorgen vermoeid bent, gebogen gaat, hoor de Heer dan. Als je vanmorgen moe bent, omdat je zelf je leven in de hand houdt en wil houden, omdat je zelf, en het komt ook voor, zo je best doet voor de Heer. Omdat je denkt, als ik dit maar doe, dan begrijpen ze me wel. Dan accepteren ze me wel. Accepteert de Heer je dan niet? Soms, denk ik, moeten we gaan inzien in al ons doen. In heel ons actief zijn zo. In alle mooie woorden. In ons jagen naar succes. In onze behoefte, was de laatste die ik noemde, om geliefd te zijn. Daarin verdringen we dat we van binnen eigenlijk onrustig zijn. Eigenlijk opgejaagd worden. En ten diepste eenzaam zijn. Maar ook niet als je bezig blijft tot Jezus komt. Want hij zegt, je bent vermoeid, belast, je loopt gebogen. Zo dat gewicht en het last van wat je af mag leggen. Kom tot mij, zoals je nu bent. Kom tot mij, zoals je je nu voelt. En ik ontferm mij over jou. En ik geef jou innerlijke rust. En ik doe jou beseffen wat je tot vrede dient. Ja? Jezus trekt Jeruzalem binnen, jij herinnert je, hè? En de mensen die zingen, Hosanna, Hosanna, ah, dit is het evangelie, geweldig. U gaat ons verlossen van, wij zullen geen problemen meer krijgen. Maar ja, je begrijpt het al. Jezus voldoet niet aan hun verwachtingen. En nog dezelfde week kruisigen ze hem. Ander moment staat Jezus op de Olijfberg. En hij kijkt naar Jeruzalem. En hij weent over Jeruzalem en hij zegt dat ook tegen mij en tegen jou, als jij maar herkent op deze dag, ja jij, wat tot vrede is. Nu wordt het nog verborgen voor je ogen. En ik geloof dat het van de week nog niet helder was. Ja, maar dat heb ik laten gaan. Nu wordt het, kan je erover nadenken? Er zijn dus dingen die nog verborgen worden voor mijn ogen, maar ik wil weten wat me tot vrede dient. Dus ik wil dat het openbaar komt, dat ik dat ga zien in mijn eigen leven, persoonlijk, samen met de Heer. Nou, heb ik het je uitgelegd. En dan kom ik zelf tegen in mijn eigen leven. En daar ben ik blij mee dat ik dat kan doen. Ben ik blij mee dat ik dat onder ogen kan zien. Ik denk, er zijn nog dingen verborgen. Je kan in het volle evangelie zitten, je mag voorganger zijn, maar er zijn nog heel veel dingen verborgen. Zou je dat eens tot je laten doordringen? En niet van, oh, wat stom dat dat nog nee, dat wil ik dan gaan zien. Dat wil ik dan gaan ontdekken. Dat wil ik dan helder onder ogen krijgen. Help me hierin, Heer. Zo. Nou, prachtig dan toch? Ja? Want dan werkt dat wat uit in je leven, dat hoor je al. Jezus zegt vanmorgen tegen jou, vrede laat ik jou achter. Mijn vrede geef ik jou. Wat blijft er achter straks van de preek? Ja? Wat blijft er achter van het woord? Als er allerlei dagelijkse dingen zich aan je opdringen, van wat niet naar de zin gaat en wel naar de zin gaat. Maar dit staat vast. In Christus krijg ik, krijg jij kracht. Als ze jou verdrukken, als ze jou benauwen, als het niet zo loopt in je leven zoals jij het wil
En je kan ervoor bidden, maar het gaat niet gebeuren. Zo. Als vrede dus, en je snapt het hopelijk, dan zeg ik het maar, innerlijk, nee, uiterlijk ver weg blijft. Hoe zit het dan innerlijk? Ja? Dan moet je dus in Christus vrede zoeken voor je ziel. Want in hem vind je alles van God. En dan kun je zaaien, dan kun je oogsten, vermenigvuldigen, bouwen. Vind je prachtig? Ja, hoef je geen projecten voor te verzinnen. Het gaat uit Gods geest in jou. En jij werkt het uit. Als je thuis schoelt bij Jezus, dan ervaar je vrede. En dan ga je leren leven. Deze tijd ontbreekt het mensen, net als in de tijd van Jezus, aan kennis. Kennis over wie Jezus is, over Jezus als vredevorst. Ze roepen tot Jezus, Hosanna, Hosanna, Heer, u gaat ons bevrijden, verlossen. En ondertussen spannen ze hem voor hun eigen karretje. En ik bid dat mijn man of dat mijn vrouw nou ook wat makkelijker wordt. Ja, nee, die wordt niet makkelijker. Leuk, hè? Ja, misschien vind je het een beetje flauw. Maar ik hoop, want met deze pointe heb je hem te pakken. Als je denkt, ja, ga weg met die opmerking. Dan heb je hem niet te pakken wat er vanmorgen wat de Heer wil zeggen. Of jij diepe vrede kan hebben, ondanks, te midden van. En hij geeft het jou. Hij zegt, mijn vrede laat ik jou na. En jij bent schijnbaar bezig met die andere vrede. Ja? Dus, als mensen zo enthousiast zijn voor het volle evangelie, heb ik ook gezien, dan gaat in de tijd, in de loop van de tijd, en ik geef niet het aantal jaren aan en het aantal maanden, dan gaat het over in weg met hem. Weg met dit evangelie. Weg met, en dat vul ik lekker niet in. Maar die mensen, die, daar zijn de dingen verborgen gebleven, laat ik het mild zeggen. En laat ik duidelijk zijn, die leven niet echt in Gods koninkrijk. In hun hart werkt de geestelijke wereld niet. Ze kunnen mooie klanken, christelijke theorieën verkopen. Kan me niet schelen. Het gaat erom wat er uit het hart komt. Samen met de Heer verbonden. Zo. Ze leven meer op aarde dan in de hemel. En dat kan je zien, dat kan je zelf op betrappen, als uiterlijke dingen heel belangrijk worden. Voor mij is het belangrijk, Heer, wat bedoelt u met het evangelie? Wat bedoelt u met uw woord? Ik wil meebewegen met u. Ik wil meebewegen met uw gedachten. U uw werk in mij uit laten werken. Uw werk met ons, uw gemeente hier aanwezig, laten voltooien. Zo. Dat is toch prachtig? Ik denk, nou, daar ga ik voor. Of niet? Ik zit te denken, hoe laat gaat de koffie komen? Ja? Nee, toch? Nou, ik vraag maar. Mooie... Oh, sorry. Even verder. Mooie tekst. Dan zal de vrede van God... Van de week hebben we hem ook gelezen. Die alle verstand te boven gaat. Zo. Ik weet niet of u volle evangelie verstand ook kan zeggen hier. Jouw hart en jouw gedachten... Bewaar. Gaat verder. In Christus Jezus. Ik vind dat prachtig. We zeiden het al eerder, je vindt vrede met God door Jezus Christus. Je bewaart Gods vrede door zijn geest te laten werken bij jouzelf van binnen. En daar helpt hij je bij. Daar sterkt hij je bij in Gods geest. Dan ga je hem dagelijks, kies je ervoor. Je staat op, ik kies ervoor, Heer, om u te dienen. Ja? En niet, oh, dit moet weer, en dat moet weer, en dat wordt weer vervelend. Daar kan je mee kappen. Maar moet je zelf doen. Ja? Ik wil er één keer voor bidden, maar daarna ga je het zelf doen. Zo. Je kiest er dus voor, dagelijks als het goed is, Heer, ik wil u dienen... Heer, ik wil vanmorgen, vandaag in uw koninkrijk blijven leven. Ik wil u dienen met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met alles wat in mij is. En dat zeg ik tegen de Heer. Voor mij is dit evangelie de weg. Ja? Al zijn er nog zo weinig mensen die die weg gaan. Maar de Heer zegt ook, zal ik nog geloof vinden als ik op aarde terugkom? Dat is toch apart, hè? Dat is toch apart dat hij dat zegt... En misschien, zegt hij wel, zal ik bij jou nog geloof vinden als ik terugkom? Ja, in de dingen die hij gelooft. Die hij gelooft, ja? Niet algemeen maken nu. Ja?
voor mij.

mij is dit evangelie de weg. En dat weet ik, dat weet jij. De manier van leven. Om overeind te komen. Om stappen te zetten. Om innerlijk te herstellen, te genezen. En dat staat nooit los van de plaats waar hij jou en mij gesteld heeft. In zijn gemeente. En dan heb ik nog een mooie tekst. We halen er maar bij. En de vrede van God. Ja, één vertaling geeft het geloof ik wel zo weer. Moet scheidsrechter zijn in je hart. Tot welke jij de vrede, hè? Heb je hem door? Tot welke jij die vrede ook geroepen bent in één lichaam. En wees alsjeblieft dankbaar dan. Nou, alsjeblieft staat er niet bij. Dat heb je gezien. Dus, laat deze hemelse vrede van God beslissend zijn. In elk opzicht. In jouw hart. In je ziel. Emoties kunnen opbellen bij jezelf. Je wordt boos en hartstikke kwaad. Bam, bam. Je maakt je zorgen. Dat is een andere emotie. Je voelt je gekwetst. Ik voel me heel erg gekwetst, want, of je denkt het. Je bent angstig, je bent bang. En dan denk je natuurlijk, dat mag helemaal niet. Ik mag me niet gekwetst voelen. Ik mag niet boos worden. Ik mag me geen zorgen maken, want de Heer die zorgt voor me. Nee, deze emoties, die zijn er gewoon. Dat is niet abnormaal. Die moet je dus ook niet ontkennen met het even. En ga bidden, het is over. Ja, en toen bad ik, het was gelijk over. Ga weg, joh. Doe niet zo raar. Deze emoties hoef je niet weg te drukken. Ik zal je zeggen, ik heb het jarenlang gedaan, dus ik weet waar ik het over heb. Ja? En het komt nog af en toe niet naar boven, maar goed. Helder. Maar het is wel weg dat ik denk, hier ben ik hartstikke kwaad om. Hier ben ik. Die emoties hoef je dus ook niet weg te bidden. Want het gaat zo in mijn familie en het gaat zo daar en zo met die. En nou ben ik zo kwaad omdat dat. En dan ga ik me bidden. Nee, je hoeft ze niet weg te bidden. Dus zijn deze emoties erg? Is dit erg? Wel, nee. Weet je wat wel erg is? Als de duivel deze emoties bij jou op kan kloppen tot grote hoogte. En jou er als het ware onder bedelft. Dan moet je wel iets doen. Dan moet je strijden. Strijden om dat kleiner te maken. Strijden om, terwijl je dat kleiner maakt, ook je vrede weer terug te krijgen. En ik zou zeggen, probeer deze week daar eens op te letten. Ik bedoel bij jezelf. Ja? Hoe kan ik, Heer, je kan het biddend zeggen, je kan het gewoon zeggen, Heer, hoe kan ik uw vrede bewaren deze week? Uw vrede, dat is de vrede van God dus, scheidsrechter laten zijn in mijn hart. Uiteindelijk beslissend laten zijn in mijn ziel. En vraag je dan deze week ook eens af. Wat laat ik bepalend zijn in mijn hart? En wie bepaalt er wat er in mijn hart gebeurt? Ik ben ervan overtuigd. Jezus wil jou deze week hiermee helpen. Hij wil jou verder veranderen. In hoe je dagelijks denkt, gelooft en leeft. Hij verbindt ons met onder andere de band van Gods vrede. Hier in de gemeente. En Gods vrede, dat gaat iets verder, de band van Gods vrede, dan hoe houden we in hemelsnaam de boel bij elkaar. Ja, ik typeer het maar heel sterk. Dan snap je het ook. En tenslotte, vrede laat ik jou achter. Mijn vrede geef ik jou vanmorgen. Let goed op, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die jou. Want daar heb ik niks mee. Daar bid ik zelfs niet voor. Je hart moet niet verontrust worden. En je moet ook niet bang worden. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Nou, het gaat wel diep. Ik hoop voor de luisteraars, voor de kijkers, maar ook voor ons hier, dat het overkomt. En met dat het overkomt bedoel ik dat we er iets mee gaan doen in ons leven. Vandaag en morgen.

deze week. En dat u ons daarop attent maakt en bijhoudt bij die vrede waar geen houdbaarheidsdatum op zit, die eeuwig is. Daar zegen ik je in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen. Wij gaan zingen en dan zingen we uit. Ja, in uw vrede, hoor je het? Ja, in uw vrede kom ik, Heer. Heelheid, orde, uw recht steeds meer. Dan trek ik uit in vreugde, omringd door vrede, leven in uw geest.

0: We gaan, gaat u maar zitten, we gaan avondmaal vieren. En ik lees je alvast een stukje voor. En Jezus neemt een brood, spreekt het dankgebed uit, breekt het brood, deelt het uit en zegt: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo neemt hij na de maaltijd ook de beker en zegt: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Prachtig. Dat gaan we vieren. En hij verlangt er hevig naar, ook vandaag, om dat met jou in die hemelse vrede te vieren. Nou zeg ik nog iets voordat we gaan lopen. Want we gaan ook bidden tijdens het avondmaal. En daar komt-ie. En dan zullen we ook bidden voor onze zieken. Ik heb hier een appje van Joke. En ze appt: ik word maandag eerder dan verwacht. Dat had ze nog niet verwacht dus. Aan mijn hart geholpen. Het is het begin omdat de medicatie niet werkt. Een cardioversie. Weet je wat het is? Dat is dat je cardio, je hart, wordt geverterd. Verteren is omwentelen. In ieder geval zo in beweging wordt gebracht. Dus ik denk een stoot toedienen dat hij weer in een goed ritme komt. Dat denk ik maar, als ik het Latijn een beetje goed versta. Goed, dan staat er: ik wil voorbeden vragen aan iedereen voor kracht en genezing. Dus dat geldt voor jullie, aan iedereen. Ik zie er erg tegenop, maar de Heer zal met mij zijn. Nou, we hebben teruggehept dat we dat ook zullen doen. Dus dat ga ik zo meteen ook doen, terwijl jullie hier lopen. En ik zal ook voor de andere zieken bidden. Dat lijkt me heel goed. En misschien dat jullie een beetje in beweging willen komen. Dus zo meteen mag je het avondmaal. Mag je. Eén staat, gaat goed, hè? Het andere zit al. Het is met een bus ook altijd zo. Van: oh ja, we zijn aangekomen. We zitten in de bus, in de volle evangeliebus. En oh ja, dan moet ik overeind komen. Gaat uw gang. Het is nog niet doorgedrongen door een aantal mensen, maar... Komt u maar. Dan ga ik bidden. Heer Jezus, dank u voor uw vrede. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw leven wat u geeft. En dat geldt ook voor Joke, voor jou vanmorgen. Maar zeker ook maandag. We zegen je binnen de rust en vrede. En vrede, en hemelse vrede dus, die bedoel ik, van Gods Koninkrijk. We zegen je ook voor die ingreep. Er niet tegen op te zien, maar te weten: geen angst, geen zorgen. De Heer is bij me. Heer, u bent bij me. En ik zegen je zo om gewoon inderdaad, zodat het normaal kan verlopen, wat jou betreft en de arts betreft. Rust en vrede eromheen. Halleluja. Bid voor Christje, Heer, wees haar erbij. Dat er nog dingen van haar doordringen in haar bewustzijn of onderbewustzijn, hoe zou je het noemen, maar in ieder geval in haar leven. Ik zegen Jan Buitelaar. Heer, ook dat gaat ook niet altijd even lekker in het verpleeghuis, daar heb ik het over. Gerry in het verpleeghuis. Ria, die vrolijk in het verpleeghuis zit. Zegenen ze, Heer. Zegen ze en dat ze u opmerken. En ik geloof dat dat ook zal gebeuren. En dat ze ook iets van uw leven nog opmerken, ook al kan Gerry daar weinig over zeggen, omdat dat niet meer gaat. Ik zegen Hetty, ook al een tijd uit ons midden weg, vanwege blessure. Ik zegen je met herstel en genezing en ook met verlichting in je pijnen. Ik zegen Reno, ver van ons verwijderd. Reno, ik zegen je gewoon om toch van de Heer dat ook op te merken wat hij je geeft. Ik zegen Corrie Kuster, ik zegen je. Zij met je verbonden, jij met ons. Zegen je met verder herstel en genezing. Bidden voor Lieneke, die we ook al een tijd, en dat is ook een lange tijd alweer. Herstel nu, Heer, omwenteling aan leven. Er is een begin aan gemaakt, lijkt. En wij vertrouwen erop, wij geloven erop dat u haar geneest. Zo dragen we, Heer, de zieke voor uw troon, te midden van het avondmaal, ter genezing en herstel. In Jezus' naam. Amen. Amen. wist niet dat ik zo lang zou bidden, maar... Jij mag weer nadenken aan wie het ligt. Goeie, hè? Nou, we gaan het brood nemen. Dat gaan we tot ons nemen, gaan we eten. En daarmee geven we aan dat we met Jezus verbonden zijn in zijn lichaam. Ja? Dat is ook wel eens anders uitgelegd. Zo leg ik het je uit. En ik zou het heel fijn vinden als dat heel spontaan... Van de week woensdag ging dat ook al zo. Maar misschien ben je spontaner nu. He, misschien heb je meer openheid. Bid eens even. Eentje. Voor het brood. Niet te lang wachten, alsjeblieft.
1: Heer, we zijn u ontzettend dankbaar.
0: Ja.
1: Voor wat u voor ons gedaan
0: heeft. Ja, Jezus.
1: Heer, u inzet. Het heeft ons zoveel gebracht.
0: Ja.
1: Het heeft ons eeuwig
0: leven. Ja,
1: en
0: zeker.
1: En vergeven en herstel mogen. Dus
0: ja.
1: Heer, daar zijn
0: dank u, Heer.
1: En we willen leven naar uw wil.
0: Ja. Hemelse.
1: Om wijs te zijn en moedig te zijn, ook om dingen soms te zeggen. Ik zou dank voor alle goede dat u geeft.
0: Ja, en we eten gezamenlijk, ja.

De beker van het leven wat Jezus ons geeft, waar hij zijn leven voor gegeven heeft, die heffen we op het leven wat hij ons geeft. Op de hemelse vrede die hij ons geeft. Fijn als er ook nu weer iemand bidt voordat we gezamenlijk op het leven drinken.

0: maar de kern. De kern is nu volgend door uw Heilige Geest. Dan geloof ik dat uw plan doorgaat.
1: Ja.
0: De Heer wil er vol voor inzetten. Amen.
1: En wij drinken op het leven. Lechaim.

Wij zingen een prachtig lied. Wat ook uitgaat van het avondmaal. Wij zingen met elkaar uit. De vrede van God. De vrede van God. De vrede van God. Is met jou, hou ik er dan van, om dat te zeggen. Zij aan, altijd aanvullend, weet je wel. Aanvoegende wijs dat Gods vrede met jou zij. Dat de Heer ooit mogen komen. Je snapt me, hè? Goed, in Jezus' naam geef ik jou vrede van hem, vrede van God. De vrede van God is met jou. Zullen we die eens zingen? En je mag er uiting aan geven. He, als je denkt, ik wil mezelf vrede wensen, de ander. Dan doe je dat. Sorry, ja.

Mooi, hè? De Heer deelt uit vanmorgen. Ja? Hij deelt uit vanmorgen. En neem het in je op, neem het mee. Want wat hij uitdeelt, dat zijn niet zomaar cadeautjes. Daar staat geen houdbaarheidsdatum.

Zo. En ik wil je zegenen. Ook thuis. Ook de luisteraars aan de radio. De Heer zegent jou. En hij beschermt jou. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jouw lichten. En hij is jou genadig. De Heer wendt zijn gelaat naar jou toe. En hij geeft jou vrede. Hemelse vrede. Halleluja. Amen. Nou, dat lijkt me dan een mooi moment voor de collecte. Op tweeërlei manier, op de moderne manier. Daar komt hij, hangt er al. En op de ouderwetse manier gaan we nog lekker met de zakken rond. Dus je mag kiezen.

U heeft kunnen luisteren naar de kerkdienst van de volle evangeliegemeente De Ark in Alphen aan den Rijn, met als spreker Toon van den Hoorn. Ik hoop dat u een goede en inspirerende dienst heeft gehoord. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan en mag natuurlijk altijd. Stuur uw reactie en of op- of aanmerkingen naar kerkdienstapenstaartje@studiewalven.nl. Dus voor uw reactie, stuur een mailtje naar kerkdienstapenstaartje@studiewalven.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studiewalven, www.studiewalven.nl, of naar de website van www.studiokagenbrazen.nl. Op beide sites kunt u intunen om via uw pc, tablet of smartphone naar Kerkcentraal te kunnen luisteren. En ging deze informatie snel aan u voorbij omdat u geen pen en papier bij de hand had? Geen paniek, aan het eind van het programma herhaal ik nog een keer het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken. En wat kunt u in de resterende tijd van de Kerkcentraal voor vandaag nog verwachten tot de klok van 12 uur? Enkele berichten en natuurlijk muziek. Onder andere een paar interessante artikelen en natuurlijk muziek. Sommige liedjes zijn gewoon voorbestemd om te ontstaan. Hoe kun je het anders omschrijven wanneer een samenloop van omstandigheden ervoor zorgt dat alle creatieve krachten op één lijn komen te staan en samen naar een gemeenschappelijk doel toewerken? En als die creatievelingen buitengewoon getalenteerd zijn, kan er iets magisch ontstaan. Vorige week zat ik in de auto, radio aan, en ineens hoorde ik het lied van Mike and the Mechanics, In the Living Years. Een lied dat het gevoel van spijt uitdrukt, dat men niet heeft kunnen uiten wat men voelde voor degenen die inmiddels zijn overleden. Het lied draagt een krachtige boodschap uit. Ze verwoordt het verdriet van een zoon die er niet meer in geslaagd is zijn problemen met zijn vader op te lossen voordat deze overleed. De hoofdpersoon vindt het jammer dat hij niet meer met hem heeft kunnen praten.

Mike and the Mechanics met The Living Years. Het lied gaat over de spijt die een zoon voelt vanwege een onopgelost conflict met zijn inmiddels overleden vader. Een vrij algemeen gevoel. Spijt over dingen die je niet hebt gezegd wanneer een dierbare overlijdt. Komend weekend, het weekend van 12 en 13 september, is het Open Monumentenweekend. Het landelijk thema van Open Monumentendag 2026 is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het thema raakt aan een vraag die vandaag relevanter is dan ooit. Hoe zorgen we ervoor dat ons erfgoed ook morgen nog betekenisvol en zichtbaar is? Onze monumenten hebben de tand destijds doorstaan. Ze hebben oorlogen, veranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen meegemaakt en laten zien hoe bijzonder veerkrachtig erfgoed kan zijn. Tegelijkertijd staan monumenten vandaag zelf onder druk. Klimaatverandering, veranderend gebruik, onderhoud en het vinden van voldoende handen aan de panden maken het behoud ervan steeds uitdagender. Maar juist daarin schuilt ook een kans. Monumenten kunnen worden hersteld, aangepast en opnieuw uitgevonden zonder hun karakter en betekenis te verliezen. Want een monument hoeft niet stil te staan in de tijd om waardevol te blijven. Comité's die plaatselijk de Open Monumentendag organiseren zullen bijvoorbeeld kiezen voor gebouwen die als eerst op de kaart stonden, zoals kerken, kloosters, stadspoorten of kastelen, of voor andere bijzondere gebouwen gelegen op een bijzondere plek. Om enkele highlights te noemen in de regio Alphen aan de Rijn, Kagen en Brazen, Nieuwkoop, de Zammerdamse Dorpskerk met een expositie over de Utrechtse Dom, waarvan de bouw van het koor begon in 1254 en die van de toren in 1321. De Domkerk bleef tot 1674 veerkrachtig overeind staan, maar in dat jaar werd het middenschip door een wervelstorm weggevaagd vanwege het ontbreken van steunberen en werd daarna niet meer opgebouwd. Na 5 jaar verscholen te zijn geweest achter steigerdoek komt de ruim 700 jaar oude dom in 2024 uit de steigers en krijgt Utrecht haar icoon terug. Tevens het benoemen waard is het concert wat plaatsvindt die dag in de dorpskerk van Zwammerdam. Om 15:30 zal het barokensemble Camerata Capelle uit Capelle aan den IJssel een concert geven met als thema Kerken onder vuur. In Zwammerdam werden in het rampjaar 1672 beide kerken in de as gelegd en daarna ook weer opgebouwd. Met hun muziek en zang verwijzen zij naar deze gebeurtenis. Op zaterdag 12 september bent u van 10:00 's morgens tot

7 tot 5 uur 's middags van harte welkom in de Brugkerk in Koudekerk aan de Rijn. De Open Monumentendag begint daar om 10 uur met een optreden van het Kamerkoor Cantabile, onder voorbehoud trouwens, uit Alphen aan de Rijn onder leiding van Simon Stelling. In zowel de Ontmoetingskerk als in de Brugkerk is een doorlopende presentatie over veerkrachtig erfgoed in Koudekerk. Het historisch genootschap heeft in de koorzaal een kleine expositie van de Koudekerkse brug ingericht. In de kerkzaal kunt u meedoen aan een fotopuzzel of door het scannen van QR-codes zelf een gesproken rondleiding volgen. Om 1 uur geeft organist Chris van der Rouw een orgelimprovisatie. En tevens zijn er de hele dag door rondleidingen. Verder zetten in deze regio diverse verschillende kerken en deuren open. Onder andere de Avanskerk, gevestigd aan de Julianenstraat 69 in Alphen aan de Rijn. De kerk staat op de plaats van het in 1916 afgebrande kerkgebouw. Dit pand verving een in 1619 afgebrande kerk. Het is een monumentaal bakstenen gebouw met de grondvorm van een Grieks kruis onder een zadeldak met steekkappen. De kerk bevat grote roosvensters met kleurige glasinloodramen. Het originele mechanische uurwerk dat tot 1990 diensten deed, is bewaard gebleven. In de Adventskerk is een Steinmeier-orgel uit 1923 aanwezig. Om 12:30 is er een lunchconcert met stadsorganist Simon Stelling op het Steinmeier-orgel. En iedereen die serieus orgel speelt is welkom in de Oudshoornse kerk om het orgel te bespelen. Ter plekke wordt afgesproken wie, wanneer en hoe lang gaat spelen. Eerlijk delen dus. Tot zover deze berichtgeving betreffende het Monumentenweekend of Open Monumentendag. We gaan verder met prachtige muziek waarin orgel, koor en orkest op een indrukwekkende manier samenkomen. De muziek die u gaat horen is afkomstig van de CD Zingen in Parijs. En de titel zegt het eigenlijk al. We nemen u even mee naar de prachtige Franse hoofdstad, naar een van de meest bijzondere kerken van Parijs, de historische Église Saint-Eustache. Daar klinkt het de wereldberoemde Van den Heuvel-orgel, een gigantisch instrument met maar liefst 101 registers en 5 klavieren. Het wordt bespeeld door organist Peter Wildeman, die dit indrukwekkende orgel volop laat spreken. Het geheel staat onder leiding van dirigent Kees het Jonk en met de prachtige bijdrage van fluitiste Gerlinda van den Berg en pianist Huib Kranendonk wordt het een muzikaal geheel om heerlijk naar te luisteren.

Het lied Dochter Sions, wees verheugd, een vertaling van het Duitse Tochter Sion, Freue dich, van Friedrich Heinrich Ranke uit 1820. De melodie is See the Conquering Hero Comes uit deel 3 van het oratorium Judas Maccabeus van Georg Friedrich Händel. Wist u dat zingen de meest beoefende vrije tijdsbesteding in Nederland is? Maar liefst 600.000 Nederlanders besteden er meer dan een uur per week aan. Een groot deel van hen zingt in een koor en velen hebben inmiddels de weg gevonden naar een groot koor. In 1990 ging in de provincie Groningen het eerste Nederlandse groot koor van start. De dirigenten Etty van der Meij en Nan van Groeningen gingen op zoek naar zangers en zangeressen voor een bijzonder projectkoor, een concerttournee met de bekende Engelse zangeres Vicky Brown. Zingen in een projectkoor bleek een gouden formule. Het concept groeide uit tot een groot succes en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Inmiddels zijn de grootkoren een begrip in Nederland en blijven ze groeien. En vooral, wat een plezier beleven de koorzangers en dirigenten eraan. Het enthousiasme en de energie spatten ervan af. Dat enthousiasme kunt u niet alleen zien, maar ook horen in de muziek. Luister bijvoorbeeld naar enkele nummers die door hetzelfde grootkoor zijn uitgevoerd, waaronder het prachtige Alleluia.

hoorde een bekende uitvoering van Handel's Alleluia. Alleluia betekent letterlijk prijst God. Het woord is een samentrekking van allelu en ja. Ja is de afgekorte vormterm van JHWH, de Hebreeuwse naam van God. Het woord Alleluia drong vanuit de psalmen, waarin het 24 maal voorkomt, uit de Joodse liturgie door in de christelijke liturgie. Het woord wordt in Nederland met name gebruikt in geestelijke liederen, naast de psalmen, vooral opwekkingsliederen. In sommige meer charismatische kerkbewegingen is het tijdens samenkomsten niet ongebruikelijk om het woord ook als spontane uitroep van enthousiasme voor God te gebruiken. Wanneer je zoekt naar het woord Alleluia, kom je al snel uit bij Leonard Cohen, Jeff Buckley of Pentatonix. Het woord is sterk verbonden geraakt met popmuziek en populaire cultuur. Maar wat betekent het eigenlijk en waar komt het vandaan? Alleluia is een Hebreeuwse uitdrukking, opgebouwd uit Allelu en ja. Allelu komt van het woord halal, dat onder andere prijzen, loven en roemen betekent. Het staat in de gebiedende wijze meervoud, looft of prijst. Ja is een verkorte vorm van de godsnaam Yahweh. Alleluia betekent daarom letterlijk ongeveer prijs ja of looft de Heer. Het is dus oorspronkelijk een oproep aan anderen om de Eeuwige te prijzen. Niet een uitspraak als ik prijs de Eeuwige. Tegelijkertijd is Alleluia in de loop van de tijd ook een vaste uitroep van lof, vreugde en aanbidding geworden. Daarom is het goed om te beseffen wat je zegt wanneer je Alleluia uitspreekt. Je roept op om de Eeuwige te prijzen en noemt daarbij de verkorte vorm van zijn naam. Het Hebreeuwse woord Adonai betekent letterlijk mijn Heer. In de Joodse traditie wordt het gebruikt als eerbiedige aanspreekvorm voor God. Maar in de Hebreeuwse Bijbel, de godsnaam waarin de Hebreeuwse Bijbel de godsnaam Yahweh staat, wordt deze naam bij het voorlezen doorgaans niet uitgesproken. In plaats daarvan zegt men Adonai. Een andere aanduiding is Hashem, letterlijk de naam. Ook hiermee wordt voorkomen dat de heilige godsnaam wordt uitgesproken. Adonai en Hashem zijn dus geen letterlijke vertalingen van Yahweh, maar eerbiedige aanduidingen die in de Joodse traditie worden gebruikt. Ook Hosanna komt uit het Hebreeuws van Osanana, het oud verband met redden, verlossen en hulp brengen. Na geeft een verzoekende of aandringende betekenis. Hosanna betekent daarom ongeveer red toch of help toch. Via de Griekse en Latijnse overlevering kwam Hosanna in het Nederlands terecht. In het Nieuwe Testament werd het bovendien een lofzang of acclamatie, waarin de verwachting van Gods redding doorklinkt. Zo laten Alleluia, Adonai, Hashem en Hosanna ieder op hun eigen manier iets zien van de eerbied voor God, zijn naam en zijn reddend handelen. En hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerk Centraal. Het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. Het programma werd vandaag samengesteld door Harry.

Mulder en het technisch gedeelte werd verzorgd door Maarten Zonneveld met de supervisie van Marcel Heijnen. Aan alle luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en voor uw aandacht. Ik geef hierbij nog het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken voor een reactie of voor het aanleveren van berichtjes die te maken hebben met de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn en Kagen en Braassem. Dat e-mailadres is kerkdienst@studioalphen.nl. Reacties, berichtjes en andere informatie kunt u dus sturen naar kerkdienst@studioalphen.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Alphen. www.studioalphen.nl of naar de website van Studio Kagen en Braassem. studiokagenbraassem.nl. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en voor uw aandacht. En ik wens alle luisteraars, namens alle aanwezigen hier in de studio, een goede en prettige voortzetting van deze zondag toe.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land is de A4 van Rotterdam naar Den Haag dicht bij knooppunt Ketelplein door een ongeluk. Verkeer naar Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op die A20, hoek van Holland richting Gouda, staat daardoor file. Voorbij Vlaardingen-West is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land is de A4 van Rotterdam naar Den Haag dicht bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de A20 en de A13. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, rijdt het nu langzaam. Bij Rotterdam-Overschiet 20 minuten oponthoud. En verder staat er file op de N223, hoek van Holland richting Delft. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A4 een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Studio Alphen.

at the bottom of the ocean, under the

0: Yeah.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoog adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed.

0: 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Noord is het oponthoud 10 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam bij Rotterdam-Overschie. Hier 5 minuten oponthoud. En ook file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Rock en roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
4: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up.
6: Let's go.
7: Rock and roll. Het weekje is weer aangebroken met veel, zeg maar allemaal, onbekend werk. Techniek, Peter Keizerwaard, samenstelling en presentatie, Hans Don. Ja, er zijn van die singeltjes die je eigenlijk niet meer kan kopen, maar hier bij Studio Kagen Brasem en natuurlijk ook Al van der Rijn dat allemaal hoort. Instrumentaal beginnen met Marilyn Lindsay met Rockin' Water Baby.

Valley Blues. Allemaal plaatjes, nogmaals, die je ja niet meer kan kopen natuurlijk, zonde. Maar al deze zangers zijn meestal alleen maar lokaal doorgebroken, dus niet wereldwijd. Doug Sanford, Won't You Tell Me. Won't you tell me.

Won't you tell me that? Doug Stanford, Won't You Tell Me. Sommige artiesten is niets meer van te vinden. Die hebben een plaatje gemaakt. Ja, die hebben dan een ander baantje gevonden, want het lukte niet. En meestal is zo'n artiest, ja, niets meer van te vinden, helaas. Danny Reeves, I'm a Hobo.

0: Danny Reeves, I'm a Hobo. Doug Brex, met zijn drifters. Ja, Don't Do That Again.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

0: band and a little bird.
1: Dave Edge met zijn Wham Bam. Les Cole met zijn Echoes. Bebopping, baby.

0: Cousin Louie, I'm gonna tell Jimmy and Johnny. Dat is erg, als dat niet kan. I can find the doorknob.
1: Studio.
2: Alphen en Studio Kaag.
1: In Braassem.

Jimmy en Johnny, niet veel werk gemaakt bij de heren. Maar deze was toch leuk, hè? I Can Find the Doorknob. Byron, mooie naam, zegt Johnson. True Affection.

0: Dit is het weekend. Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

Tommy Wood, Can't Play Hooky. En dan de Collin Kids, dat was broer en zus. En die waren al jong, zeer jong begonnen. Maar dit is ook leuk van hun hoor, Hot Rod.

De Collins Kids met Hot Rock. Erg populair zijn ze zeker geweest in Amerika, hebben best veel werk gemaakt. En er is ook een prachtige box van hun verschenen met twee cd'tjes erin. Eddie Zek, I'm Gonna Rock and Roll.

0: Eddie Zek, I'm Gonna Rock and Roll. Een beetje country muziek zit er ook wel toch in, vindt u niet? Leon Smith, Little 44.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

Leon Smit, Little 40 Ford, Billy Crash Craddock. Wat een lange naam, hè, voor een artiest. Well, don't you know?

Crash, Craddock, Well, Don't You Know, Billy Brown, een andere Billy, maar daar ook een ander nummer, Flip Out.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een hele goede avond, welkom bij het heldere uur. Mijn naam is Sandra Brandt, een nieuw uur met een nieuwe gast. Ik ga haar straks voorstellen, oftewel dat doet ze eigenlijk zelf. Maar alvast zeg ik welkom hier in de studio.

0: Ik ben Fleur Cecile Haak, de schrijfster van het boek Leef je vrij. Ik maak kunst. Ik verbind graag mensen. En ook creativiteit verbind ik graag.
1: Als ik naar je kijk, dan stralen je ogen. En dat was eigenlijk ook, ja, ik ben op jouw spoor terechtgekomen via een event waarin jij al iets deelde over je boek die binnenkort uit gaat komen. En dat event vond ik heel bijzonder, want er waren mensen uit jouw netwerk die allemaal ook iets toevoegden aan die dag. Kan je een klein inkijkje geven aan de luisteraar?
0: Ja, we waren toen in de salon bij Ruigoort. Een heel creatieve, prachtige plek. Ik hostte daar de pre-boeklancering van Leef je vrij. Ik was er nog niet klaar voor om een boek te lanceren, maar kon niet wachten met het delen van wat er wel allemaal was. Want eigenlijk is Leef je vrij ook veel meer dan een boek. Het is iets wat geleefd wil worden. Het gaat over creatieve expressie, authenticiteit, jezelf mogen zijn en ook echt je creativiteit bevrijden. En het is een boek vol met liedjes, verhalen en het gaat over ons mens zijn. En ja, eerlijk gezegd had ik zoiets van, misschien is dit haast nog wel belangrijker dan het boek, die ervaring. Het boek nodigt uit tot leven en tot jezelf tot expressie brengen. En daar wilde ik mensen in meenemen. En dat kon ook al voordat het boek er was. Dus daar was jij toen bij. En je zag inderdaad allerlei andere vrouwen die ook iets bijdroegen. Aan de dag om Leef je vrij ontstond een groep vrouwen, community, collectief. Is het eigenlijk aan het worden. Women of Earth. En dat bestaat op dit moment uit 88 vrouwen. Waarvan merendeel creatief, maker, artiest, danser. Van alles en nog wat. Ook vrouwen uit een heel ander veld. Educatie of bedrijfsleven, zorg. In ieder geval allemaal vrouwen die ervoor hebben gekozen om echt een authentieke stem in het leven te brengen en te laten horen. En volgens mij ook heel veel verborgen creatief talent nog. Dus die vrouwen droegen bij.
1: En de wereld wordt een stuk mooier met het creatieve talent. Dat heb ik wel gezien toen.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: En feestelijk ook. Het is een soort frivoliteit die ik wel mis in de huidige wereld waarin we leven. Ik denk dat we het heel hard nodig hebben. En ik had in het vorige gesprek met jou er al over. Dat ik juist best wel vol van zorg zit door alle informatie die op je afkomt. Ook al volg je zo min mogelijk de media. Dan nog komt er zoveel op je af dat je zorgen hebt. En wat ik dan merk is dat mijn creativiteit of mijn, ik zou zeggen productievermogen, maar ik bedoel de productiviteit afneemt. En mijn analyse was van ja, op het moment dat je systeem in de stress schiet, ben je niet meer zo creatief. En is als het ware dat poortje dicht. En toen gaf jij daar weer een andere visie op.
0: Ja, wat ik toen deelde, weet ik niet precies, maar in ieder geval, creativiteit brengt je juist in het moment. En juist op het moment dat er dus iets speelt van angst of onrust, is creativiteit juist het startpunt om daar veranderingen in te brengen. Dat is tenminste wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook bij anderen zie.
1: Ja, ja, dus meer een actief opzoeken, een actief gaan doen.
0: Ja, zeker. Dat juist gebruiken eigenlijk als methode om weer bij jezelf te komen en geïnspireerd te raken en vanuit daar weer in beweging te komen. Gewoon puur vanuit wie jij bent in plaats van uit afgeslotenheid.
1: Ja, want volgens mij zijn wij wel bedoeld om uitreachend te zijn of uitdragend te zijn, verbindend te zijn, met elkaar te zijn, met elkaar dingen te maken, te creëren. Zo zijn we volgens mij bedoeld.
0: Ik geloof dat het echt al het eerste is wat een mens heeft gedaan om te creëren. En ook op creatieve manier zichzelf tot uitdrukking te brengen. Dat was er al eerder dan de woorden en gesprekken waren er de beeldtekeningen in de potten.
1: Ja, dus daarom dacht ik ook, het is belangrijk dat je in een podcast komt, dat je nog wat meer podium krijgt. Nou, volgens mij heb je al heel wat podium gehad. Als ik zo zie hoeveel mensen daar op die de voorbereiding op je boek waren. Maar ik denk dat deze tijd er echt om roept om mensen zoals jij, die zo met frivoliteit, met lichtheid, zo alsof het er vanzelfsprekendheid is eigenlijk, dat je uitreikt richting creativiteit of dat van binnenuit aanboort. En dat ook weer verbindt met anderen. En dat ik zag nou weer een wapperende doek of handdoek met jouw eigen creatie erop afgedrukt, die je liet zien op je WhatsApp-stories, geloof ik, dat ik het zag. En zo, ja, wat doe jij allemaal?
0: Ja, Leefjevrij is voor mij echt een levenswerk geweest. Het ontstond vanuit de vraag, hoe raken we verbonden met onszelf als mens, maar ook met elkaar en de aarde. Maar diep van binnen geloofde ik, het begint echt bij onszelf. En die vraag heeft me tot deze creatieve reis geleid. En houdt me nog steeds bezig, maar nu op een andere manier. Want nu kan ik het veel meer uitdragen en in verbinding brengen. Want wat ik vanuit mijn creativiteit eigenlijk ontdekte, is hoe ik weer verbonden raakte met mijzelf. Terwijl ik eerst geloofde van deze vraag, die jaag ik na of die wil ik uitzoeken voor de wereld. Dat was ook zeker zo. En voor de samenleving. Maar ook steeds meer realiseerde ik me van wauw, ik deed het ook echt voor mezelf. Om weer in verbinding te komen met wie ik echt ben.

0: En te kunnen leven vanuit wie ik ben en mezelf tot uitdrukking te durven brengen, waardoor ik mijn dromen kan verwezenlijken. En er eigenlijk ook achter kwam van hé, wat leeft er dan eigenlijk in mij? Welke talenten draag ik in me? Ik had geen idee dat ik een kunstenaar was, bijvoorbeeld. En nu voel ik me dat wel. Ja, dat kwam dus naar buiten, die creativiteit. En in mijn kunst ontdekte ik 14 uitdrukkingsvormen van ons mens zijn. En dat staat dus gebundeld in het Leef je Vrij boek, met eerst één beeld van een druppel die onze essentie verbeeldt. En daaromheen 14 uitdrukkingsvormen die allemaal ja, ook heel verhalend eigenlijk zijn afgebeeld in lino-kunstwerken. Gevolgd door creatieve verhalen en liedjes of quotes. Allemaal een soort affirmerende creatieve uitingen. Die je herinneren, spiegelen en gidsen aan het potentieel wat je in je draagt. Wat dus universeel menselijk potentieel is.
1: Ik kan me herinneren dat er twee verschillende afbeeldingen zijn. De ene gaat over liefde en de andere gaat over vanuit angst. En hoe je dat hebt afgebeeld. Ik vind het echt magnifiek hoe je dat hebt weergegeven.
0: Ja, je doet op dat soort model waarin ik inderdaad dat verschil weergeef van liefde en angst. Hoe je vanuit je essentie, vanuit die druppel dus eigenlijk naar buiten kan treden. En de angst die beeldt dus uit hoe je dat eigenlijk niet doet. En dan leef je ook, maar dan breng je ook iets tot uitdrukking, maar niet echt vanuit wie jij bent.
1: Nee, dat is wat ik dus zie in de ontwikkelingen nu in de maatschappij, die wat mij betreft in dat meer richting die liefde naar buiten weer mogen, maar die te veel nou naar binnen zijn vanuit angst. Dat heeft al te maken met reviews. Als je bijvoorbeeld via Airbnb een overnachting boekt, dan is het alweer belangrijk dat je een review geeft. Dan krijg je er ook weer een review terug. Of je de tafel wel perfect schoon hebt achtergelaten. Anders staat het weer openbaar dat er nog een kring zichtbaar was, bij wijze van. Dus je moet bijna overal op je tenen gaan lopen. Want je krijgt misschien weer ergens van langs. Weet je, dat was voorheen volgens mij niet zo. Het is heel erg gericht op, je moet ergens iets van vinden. Het is ook in de mail al gauw dat je weer iets krijgt omdat je ergens geweest bent en je moet er weer iets van vinden. Terwijl ik eigenlijk wel weer snak naar een tijd waarin we gewoon kunnen zijn.
0: Ja, inderdaad. En ja, dat hebben we dan ook echt zelf te doen.
1: Zijn.
0: Ja, zijn. Ja, dat hebben we zelf te doen. Het is echt zo'n verschil om dan het eigenlijk dus weer te laten bewegen van hé, maar het moet allemaal anders in de samenleving. Dit moet anders, dat moet anders. En dan eigenlijk opnieuw niet te leven vanuit je ware potentieel en kern, omdat je aan het reageren bent op alles wat je om je heen ziet. En daarmee eigenlijk jezelf haast voorbij loopt. Of niet haast, maar jezelf voorbij loopt. Of nou, vergeet misschien haast van binnenuit te leven en vanuit die aanwezigheid.
1: Ja, mooi, mooi gezegd. Hey, was er een fase in je leven waardoor het ook belangrijk was dat jij meer met creativiteit aan de gang ging om te ontdekken wie jij eigenlijk was en wat jij wilde?
0: Ja, er ging best wel wat aan vooraf dat dit zo gebeurde. Als ik denk waar zou ik beginnen. Maar nee, het was in 2019 dat ik hiermee begon. Dat ik mijn baan opzei en dat ik ja, zo op zoveel verschillende manieren om me heen eigenlijk zag. En ook een beetje wanhopig raakte misschien van. Zo'n haast een paniek of zo die er in mijn leefde van hey mensen, er moet iets anders gebeuren of zo. We moeten echt onszelf weer herinneren wie we zijn en hoe we kunnen leven vanuit verbondenheid. Ik zag, ja, mijn moeder die was eerder in dat jaar overleden. En daarvan heb ik soms, nou ja, dat heeft mij heel erg geraakt, heel diep geraakt en heeft me ook voor mezelf heel bewust gemaakt van wauw, ik vind het echt heel belangrijk dat ik wel de vrijheid kan gaan ervaren om te zijn wie ik ben en mezelf te uiten. En ik heb soms ook een gevoel gehad dat haar overlijden ook te maken heeft gehad met heel veel opgekroptheden. En dus niet compleet in vrijheid kunnen zijn, waardoor je jezelf tot expressie brengt, misschien je gevoelens uit en alles verwerkt wat er in je leeft, waardoor je ook je gezondheid behoudt. Het is niet op feiten gebaseerd of zo, maar dat is wel een gevoel wat ik heb gehad. Ook gewoon ja, oorlogstrauma, wat er vanuit generaties door is gegeven. En opgeslotenheid. Ik geloof heel erg dat in de hele GZ heel veel mentale gezondheidsproblemen voortkomen vanuit een onvermogen om onszelf tot uitdrukking te brengen. En dat leeft in onszelf, maar tegelijkertijd leven we ook wel in een maatschappij waarin we niet heel erg worden uitgedaagd of uitgenodigd om te leven vanuit authenticiteit. Maar toch geloofde ik dus steeds meer van het begint in onszelf. Ik werkte ook in Rotterdam en zag heel erg hoeveel mensen hun waarde hangen aan de bijvoorbeeld sociaal-economische status of familie, gezin waar ze vandaan komen of afkomst. En ook daar vond ik dat zo lastig om te zien. Omdat ik gewoon wist of geloofde van hé, maar jij hebt gewoon iets supermoois te brengen hier, net als ieder ander mens. Alleen op het moment dat je continu identificeert met bijvoorbeeld waar je vandaan komt of wat er normaal is in jouw familie of buurt, dan breng je jezelf eigenlijk helemaal niet tot leven. En op een gegeven moment waren er verschillende dingen die ik zag en die urgentie voelde zo groot dus om op die zoektocht te gaan. En creativiteit was gewoon dat ging vanzelf stromen. Ik vloog naar Costa Rica en al gauw kwamen er liedjes in me op en stond ik te schrijven en was creativiteit echt een manier om ook mijn innerlijke wijsheid te laten spreken tot me. Ik had het misschien niet direct door, maar later toen realiseerde ik me dus van hé, mijn kunst die brengt me eigenlijk de boodschappen die ik zoek. En pas veel later, om nog even terug te komen op jouw vraag. Ik weet niet, misschien had ik het toen ook al eerder door, maar op een gegeven moment realiseerde ik me dus ook echt dat het voor mijn eigen mentale welzijn en gevoel van verbondenheid echt mijn reis is geweest om middels creativiteit mezelf terug te vinden. Want ik voelde me toen destijds, toen ik nog in Rotterdam zat, echt best wel eenzaam. En wist ook niet goed hoe ik mezelf een houding moest geven of zo. Of hoe ik daar doorheen kon breken.

0: Dat heeft ook bijgedragen. Het zijn meerdere dingen die samenvielen. En toen ben je wel vertrokken naar Costa Rica. Dus wat heeft jou dat ticket laten kopen dan?
1: Ja, wat was dat? Ik had toen dus mijn baan opgezegd en ik was een reiki-praktijk en creatieve expressie, gecombineerd met creatieve expressie, een soort bevrijdingscoaching. Daar was ik mee gestart, maar al gauw herinnerde ik me of voelde ik van, oh ja, shit, maar dit is niet waarvoor ik mijn baan heb opgezegd. Ik wilde echt iets ontwikkelen wat bijdraagt aan de empowerment van een mens, waar iemand zelfstandig iets mee kan om zichzelf weer te herinneren en eigenlijk bevrijden in wie die is. Wat dus tegelijkertijd een wens ook nog voor mezelf als ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik het heel spannend vond om me zichtbaar te maken met mijn bedrijf wat ik toen had. Dus ik liep er gewoon tegen dingen aan, tegen angsten aan. En ja, merkte gewoon van ja, maar dit was niet mijn bedoeling om een soort coachpraktijk. Ik wilde iets handvatten ontwikkelen waar mensen zelfstandig iets mee kunnen. Weet je, als dat gezegde van je leert iemand om vis te vangen in plaats van hem vis te geven. Dat was echt een soort brandend verlangen. En waarom dan naar Costa Rica? Ik had wel zoiets van ik moet op reis. Dat inspireert mij altijd. En ik wilde eigenlijk dolgraag naar Brazilië, maar omdat een vriendin in Costa Rica een huisje had, belandde ik daar.
0: Wat leuk. Zij had daar een huisje en jij kon daar naartoe.
1: Dus toen kwam ik daar aan op echt het meest verlaten stukje van het land, ongeveer met de grens met Panama, waar alleen nog een Indianenreservaat erachter was en er woonden alleen maar locals. En het voelde echt zo aan het einde van de wereld. Dus daar was het echt de natuur die zoveel bracht. De eerste 5 weken van mijn reis alleen op die plek, samen met hun dan. En vervolgens reisde ik af naar communities en ontdekte ik heel veel creativiteit.
0: Bij de community zelf.
1: Ja, daar ontdekte ik ecstatic dance voor het eerst. Heel veel muziek, heel veel creatieven bij elkaar verzameld. En eigenlijk allemaal mensen die op zoek waren naar leven in harmonie met zichzelf, elkaar en de natuur. En ik ben echt niet de enige die heeft ontdekt dat creativiteit daarbij hoort en onderdeel van wil zijn, want dat leefde daar gewoon.
0: Ja, en hoe breng je dat nou in Nederland in? Want nu woon je niet meer in Rotterdam inmiddels.
1: Nee, inderdaad. Ik verblijf vooral in Beeldhoven in een boshuisje. Op een mooi bospark. En daar wonen ook heel veel creatieve mensen. Maar ja, de ontwikkeling van die groep Women of Earth, daar zit echt heel veel potentieel voor samen creëren. En 20 september dan is de officiële lancering van mijn boek Leef je vrij. En dat wordt ook weer een heel groot en creatief event bij Raum in Utrecht. Ik ben heel blij dat ik hun heb ontmoet. Een partij met heel veel zelfde waarden, waar ook kunst en sociaal-maatschappelijke vraagstukken samenkomen, waar ze zich op richten. Maar goed, maar op dat event zullen we ook juist samen met Women of Earth een beleving neerzetten, waarin heel veel creativiteit thuiskomt.
0: Ja, en wat ik heb gehoord is dat er al heel veel mensen bij jou workshops doen, avonden waarin ze hun ei kwijt kunnen onder begeleiding.
1: Ja, ik heb een reeks workshops. Die noem ik Ontdek jezelf met kunst. En daarin begeleid ik anderen naar hun creatieve stroom. Er komen veel mensen die zeggen van ja, vroeger dan teken ik wel. Dan uit ik me, liet ik mijn creativiteit zijn, maar nu doe ik dat niet meer. En die zijn daar dan dus. En het duurt eigenlijk niet lang voordat die weer compleet in hun creatieve stroom zitten. En sommige mensen die juist ook geen idee hebben van hun eigen creativiteit, die misschien worden meegenomen door iemand of zo, die dan wel even meegaan, die ook opeens enorm.

0: Nou, creatief talent soms ook. Misschien heeft iedereen wel creatief talent, maar ja, die waarvan ik echt denk, wauw, je hebt echt iets prachtigs geschreven of gemaakt. En vaak zijn de mensen zelf ook verrast over hun eigen creativiteit en wat ze hebben gemaakt.
1: En heb je daar nog mooie voorbeelden van mensen die misschien ook wel in zwaarder weer zitten? Of ook wat jij zei over de GZ, de geestelijke gezondheidszorg, waar mensen soms in belanden met problematiek, maar daar misschien bij jou ook wel goed af zijn?
0: Misschien is het ook niet verkeerd om eerst ook te beginnen met mezelf. Want voor mij heeft mijn creativiteit en creatieve expressie me ook echt uit mentale ongezondheid gehaald, zou ik zeggen. Na een lastige ervaring op een reis die volgde. Toen was ik echt super getraumatiseerd teruggekomen. Is mijn kunst echt mijn ingang geweest om hem weer bij mezelf te komen? En ook leef je vrij trouwens de herinnering aan die uitdrukkingsvormen en dat dan gaan leven. Telkens weer opnieuw kiezen voor, oh, bijvoorbeeld genieten. Dat is een van de beelden uit het boek, die gaat over genieten. Telkens opnieuw zo'n klein stapje van, oh ja, misschien even de zon ingaan. Dat brengt mij nu weer geluk of genieten. Of de herinnering aan moed van, oh ja, ik mag, moet een keuze maken. Het zijn allemaal aspecten die in ons leven en die, ja, de kunst die ik maakte, die herinnerde mij om dan de stapjes te zetten. Maar naast die, ja, methode, ik vind het eigenlijk zo'n haast een gek woord, want het gaat gewoon over de uitdrukking van ons mens zijn. Maar naast dat is creativiteit op zichzelf, gewoon je creativiteit uiten, is ook echt een moment, ja, een moment om in het moment te komen. Waardoor je loskomt van de angsten en gedachten die er misschien in je leven. En vanuit dat moment verdiep je gewoon daarin. En ontstaat er een soort nieuwe trilling of aanwezigheid en kwaliteit die je meeneemt in de rest van je dag. Dus ja, bij de workshops die ik gaf, dat deed ik eerst in Utrecht in een prachtig plekje. Die ook echt, ja, heel goed de ruimte biedt voor verstilling. Daar deed ik die workshops en daar kwamen veel mensen die op dit moment herstellende waren van burn-out of nou, depressie wordt niet zo vaak genoemd, maar het een of het ander maakt het ook niet zo uit, die in een herstelperiode zaten. En die gaven ook aan dat ze zich lichter voelden na afloop. En wat ook mooi is, dat is ook iets wat ik uit eigen ervaring kan delen, is dat het soms intens kan zijn om in zo'n periode van herstel om je in een groep mensen te begeven en ook misschien al helemaal onbekenden, terwijl er wel echt een verlangen ligt bij ieder mens, het is gewoon een basisbehoefte om je verbonden te voelen met anderen. En zo'n creatieve activiteit die biedt kans om je wel verbonden te voelen met elkaar, zonder dat er bijvoorbeeld heel veel hoeft te worden gepraat of dat er nou, het is heel verbindend.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje net als samen koken.
0: Ja, het is ook iets creatiefs eigenlijk.
1: Iemand uit mijn netwerk die deed dat vaak in haar huiskamer. Ze had een prachtige keuken trouwens. En dan nodigde ze zo'n 6, 7 vrouwen uit die elkaar vaak niet kenden. En had ze een aantal menu's bedacht. En dan kon je kiezen welk onderdeel je met welke vrouw dan ging doen. In tweetallen voorbereiden. Maar dan ben je aan het snijden en voorbereiden. Na samen eten. Maar dat gaf dan zo'n vanzelfsprekende verbinding.
0: Ja, precies. Het geeft echt, ja, inderdaad. Ik kan niet precies exact verklaren hoe het werkt, maar ja, je zit dan. Ja, je bent al dichter bij jezelf. Je bent bezig met je lijf. Je bent in je lijf. Het creëren komt ook echt vanuit je lijf.
1: Je bent in focus in het moment.
0: En in het moment, ja, dus dan ontstaat er sowieso heel veel ruimte voor meer spontaniteit.
1: Ja, en als je echt moet praten met elkaar, dan geeft dat een heel ander gevoel dan als dat helemaal niet hoeft. En je kan gewoon opgaan in je eigen bubbel en daar vanuit vanzelf organisch verbinding maken. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel verlichtend kan werken, ja. Maar hoe begin je dan met zoiets, hè? Want het woord creativiteit is zo breed, hè? Want dan denk ik aan, ik heb jarenlang elke ochtend geschreven. Ik merk dat doe ik nou opeens niet meer, sinds 2 maanden. Het is ook alsof het niet meer nodig is. Ik zet altijd mijn intentie en ik zat er altijd heel bewust en dat heeft me heel veel gebracht. Maar op de een of andere manier is het niet meer nodig. Zoiets ervaar ik het. Maar als je er dus zo over hebt, dan heb ik.

0: eigenlijk wel weer zin om iets met creativiteit te gaan doen. Maar wat dan?
1: Wel, ja. Er zijn zoveel vormen van creatieve expressie.
0: Want hoe begon jij dan? Weet je, waarmee?
1: Voor mij kwam het haast allemaal tegelijkertijd, lijkt het wel. Want ik had en zang en tekenen en schrijven en dansen. En op dit moment... Ja, vraag ik me het meeste af, waar heb ik zin in? Bijvoorbeeld in de ochtend vind ik het heel fijn om mezelf creatief te uiten. Dan heb ik de ene keer zin om te dansen, te bewegen. En de andere keer heb ik meer zin om een tekening te maken. Maar ik denk dat het bewustzijn dat je creativiteit je ook echt helpt om en kan gidsen naar jezelf, maar ook naar misschien bewustzijn van wat de dag van je vraagt of wat dan nou eigenlijk ook je vraag is. Als je nog meer een gevoel hebt bij het potentieel van je creativiteit, geeft dat ook weer extra aanleiding om het te gaan benutten. Dat je het ook echt mag benutten als tool om in contact te komen met jezelf.
0: Ja, ik kom erin dat ik wel een hele periode heb gehad met mooie quotes die zomaar mij binnenvielen. En die ging dan ook tekenen. En nou, daar ontstonden prachtige boekwerkjes van eigenlijk. Maar ik merk dat ik daar dan weer geen behoefte aan heb. Of het niet... Ja, ik wil allemaal niet meer zo met quotes en inspiratie bezig zijn. Dat het iets moet geven. Ik vind het juist heerlijk om dat allemaal juist niet te doen. En gewoon een zwarte bessenstruikje te halen en die in mijn tuintje te gaan doen met zelfgemaakte compost. Nou ja, door de natuur gemaakt, maar eronder te doen en het zorgen gewoon helemaal daarmee bezig te zijn. Maar ja, dat is ook ergens misschien creativiteit.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Koken, tuinieren. Ik vind het ontzettend creatief.
0: Ja. Een soort slingerpaadje aanleggen.
1: Ja. Ja. Je bent altijd dan, je start vanuit een inspiratie. Je komt in zo'nzelfde flow, je bent iets aan het maken. Yeah.
0: Ja, dus eigenlijk helemaal niet per se dat het iets moet worden. Hè? Dat is ook het belangrijke ervan. Ik denk dat veel mensen ook wel stil liggen met vanuit het woord creativiteit. Van het idee, nee, dat ben ik niet. Mm-hmm. En voor het geval je zou gaan proberen, dan nou ja, doe maar niet. Want het is misschien weer niks.
1: Ja, daar zal je echt even verbazen. Als je zo iemand bent inderdaad die denkt van, oh ja, maar dat heb ik niet, of dat ben ik niet, of dat past niet bij mij, dat hoort niet bij mij. Je kan bijvoorbeeld, net als dat we kunnen praten, kan je ook creatief uitdrukken. Dus bij de workshop Ontdek Jezelf met Kunst is dat ook hetgene wat centraal staat. Gewoon de creativiteit laten stromen zonder dat er een bedoeling is om het mooiste kunstwerk te maken. Totaal niet. Het gaat om de stroom openen eigenlijk. En als je bijvoorbeeld vraagt van hoe zou jij moed uitbeelden? Of het dan nou is in een tekening of in een beweging. Altijd... ontstaat, ja, kan er intuïtief dan een verbeelding daarvan ontstaan die vanuit jou komt?
0: Ja, en dan bedoel je wel moed met een D.
1: Ja, precies, moed met een D. Die bedoel ik. Dat je kan met je creativiteit kan je eigenlijk heel veel tot expressie brengen waar we met onze woorden helemaal niet bij kunnen. En dan gaat het er dus inderdaad niet over om iets moois te maken. Het gaat erover om iets tot expressie te brengen.
0: Ah ja, dat is eigenlijk wel weer een volgend onderdeel van dit gesprek, vind ik. Dan gaat het over jezelf tot expressie brengen. Dat verruimt weer wat meer dan je moet iets met je creativiteit, zoiets.
1: Ja, nee, het gaat echt om tot expressie brengen. En ik denk dat echt zo'n vergeten goed is. Dat we onze creativiteit kunnen benutten om onszelf tot expressie te brengen. En vanuit dat tot expressie brengen, dat dient zoveel doeleinden eigenlijk. Want ten eerste, ja, je brengt iets vanuit jezelf tot expressie. En in dat moment raak je al verbonden met jezelf ook. En vervolgens heb je ook nog datgene wat je tot expressie hebt gebracht, waar je weer iets mee kan. Of wat je kan verbinden met anderen. Het is echt zo'n prachtige tool. En we hebben het ook echt hard nodig. Want met alleen onze woorden, waar ons denken zo erg in vermengd is, komen we vaak helemaal niet tot de essentie of tot die verbinding die wel gerealiseerd kan vanuit, ook vanuit creativiteit. Ja.
0: Ja, en wat ik eigenlijk zie in mijn dagelijks leven is dat die expressie voor mij niet meer zo heel erg nodig is naar buiten. Dus ik heb veel minder podcasts ook gemaakt. Ik ben helemaal van social media af. Ik post bijna niks meer op LinkedIn. Maar dat zit dan meer in het dagelijks leven, in de ontmoetingen, in het hier en nu. Ja, want als je bijna geen apps meer hebt op je telefoon en geen social media doet, ja, wat komt er dan voor in de plaats? Dus veel meer verstilling van binnen, maar dat is ook een bepaalde expressie, merk ik. Want ik ben meer in het hier en nu, al is het in de voortuin, met de mensen die voorbij komen, dat je daar even een gesprekje mee hebt. Of...
1: Ja, prachtig. Ja, dan zit je compleet in je aanwezigheid. En zou het misschien vanuit daar, vanuit inspiratie kunnen opkomen dat je wel iets creatiefs wil doen.

0: krijgen er toch, denk ik er wel weer over na. Ja, ik vind het kriebelt wel weer als je het zo zegt. Ja. En als er dan, want jij geeft dan zo'n die workshop, heb je ook gegeven. Hoe zie ik dat dan voor me? Zie ik dan een tafel met van alles liggen, van papieren en pennen en verf en hoe begin je dan? Want jij hebt zelf je kunst gemaakt met dat gutsen, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, het gutsen, wat veel mensen zeggen te herinneren van hun basisschool, dat ze ooit wel eens hebben gegutst met zo'n houten hand.

0: had je een ijzeren, ja, soort V-vormig dingetje waar je dus je lino mee uitsnijdt. En als je dat inrolt met inkt, de tekening die je hebt uitgesneden, dan heb je de druk voor je lino kunstwerk. Dat is inderdaad waarmee ik vooral heb gewerkt om beeldend kunst te maken. En bij je ontdek jezelf met kunst doe ik dat niet. Want ja, dat is echt weer een ander soort vorm. Bij ontdek jezelf met kunst werken we met ja, gewoon met papier, kleurtjes. Het zou natuurlijk heel goed met verf kunnen. Tot nu toe deed ik dat in het kleurtjes, stiften, pennen. En zodat het echt zo makkelijk mogelijk is eigenlijk om vanuit het moment jouw kleur op het papier te zetten. Dus ik begin vaak dan met een moment om aanwezig te raken. Het is best een meditatieve beleving eigenlijk die ik begeleid in die workshop. Om echt vanuit ja, het contact zijn met jezelf, vanuit het moment tot expressie te kunnen komen. En mijn eerste vraag of suggestie is meestal van zoek een kleur uit die je op dit moment aanspreekt en zet hem maar op je papier. En laat het maar gebeuren. En dat is het enige wat nodig is om die tekening te laten starten. Ja.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: Ja.
1: Met schrijven heb ik ook eens een schrijfworkshops gedaan. Dat is ook heel bijzonder als het begeleid wordt. Dat je eigenlijk gewoon leert schrijven door het gewoon door te gaan. En ook als je het even niet meer weet, dat je dat opschrijft. Op een gegeven moment word je eigenlijk steeds losser. En kan je met een bepaalde aanwijzingen een prachtige ja, of verhaal of anekdote of een drieluik of een, nou ja, een elfje.
0: Ja, inderdaad. Ja, je hebt zoveel vormen die je dan kan inbrengen. Iets wat ik ook zelf heel leuk vind om te doen, is om na een tijdje in je eigen bubbel te hebben gecreëerd, om dat open te stellen en in verbinding te treden met elkaar middels je kunst of middels je creativiteit. En dan ontstaan er een soort kunstzinnige gesprekken. Dus bijvoorbeeld, je reageert in dichtvorm of in tekening op iemands anders tekening. En geeft zo een creatieve reactie. Of je geeft een verbeelding op basis van de, zeg maar, met je lichaam een verbeelding. Op basis van de tekening van de ander. En zo reageer je. En dat raakt echt zo diep. Dat heb ik zo vaak mogen zien. Dat is echt heel prachtig.
1: Komen er ook mannen?
0: Ja, zeker. Komen ook mannen. Het zijn wel wat meer vrouwen, maar zeker ook mannen. En ja, dat is echt geen niet gendergebonden creativiteit. Nee.
1: Nee, nou, de expressievormen zijn misschien wel een beetje anders. Ik bedoel, een man is eerder met vuur maken en dan is een beetje de ouderwetse beelden die ik erbij heb hoor.
0: Ja, wellicht dat vrouwen wat vaker zachtere vormen maken of zo, maar ja.
1: Ja, waar wil je graag nog, wat zie je nog voor je waar je nog komend jaar mee bezig gaat op dit vlak?
0: Ja, op dit moment gaat dus al mijn aandacht ook naar de lancering van Leef je Vrij, wat echt een co-creatief project aan het worden is met alle vrouwen. Ik wil heel graag veel meer in co-creatie creëren. Ik wil graag mensen blijven uitnodigen ook, inderdaad. Dus op dat event ook wordt iedere bezoeker. U bent van harte welkom. Het is gratis toegankelijk zelfs, het event. Wordt uitgenodigd om ons mens zijn te verkennen middels creativiteit. Ik ben zo benieuwd wat er gaat ontstaan. Ik voel heel veel passie voor ja, ook echt Leef je Vrij en die methode te gaan benutten en te delen. Waar ik net dus al kort over deelde. Maar die is heel geschikt voor eigenlijk alle creatieve expressievormen die je maar kan bedenken. En dat dan als tool gebruiken om in contact te komen met jezelf. Want ieder van die, ja, dat model bestaat dus uit 14 uitdrukkingsvormen van ons mens zijn. En je kan er zelf over gaan denken van bijvoorbeeld, stel een van die uitdrukkingsvormen gaat over onze grenzen stellen of jezelf prioriteren, je welzijn voorop zetten. Je kan daarover gaan denken. Van hoe kan ik dat beter doen? Of hoe ook moet dat misschien beter doen? Of je kan erover in gesprek gaan. Maar je kan ook je creativiteit

0: inzetten voor jezelf. Dus bijvoorbeeld in de vorm van theater dat gaan ontdekken. Of in de vorm van tekening het gaan ontdekken. Van hé, hoe verbeeldt zich dat eigenlijk als ik me hier heel klein in houd? Of juist als ik me daar alle vrijheid in geef om voor mezelf te zorgen en mezelf te prioriteren, bijvoorbeeld.
1: Ja, je welzijn prioriteren vind ik wel een mooie. Want we moeten natuurlijk wel ook met elkaar blijven zijn. Dus niet te veel richten op dat je zelf geprioriteerd moet zijn, vind ik dan wel. Maar toen je zei je welzijn prioriteren, die beviel me wel, ja.
0: Ja, fijn dat je daarop terugkomt, want dat bedoel ik ook. Inderdaad, het gaat niet over jezelf prioriteren, het gaat over je welzijn prioriteren. Nou ja, in ieder geval, ik hoop.
1: Nou ja, aan de andere kant ook weer wel, want wat jij ook zei, het begint eigenlijk ook wel weer met de verbinding met jezelf in die zin, voordat je het weer met een ander kan. Dus zo is het jezelf prioriteren ook wel weer van belang. De verbinding met jezelf.
0: Ik had er vandaag nog iets over geschreven, van het gaat niet over. Het gaat er niet over om jezelf het centrum te maken van je leven. Het gaat er wel over om het centrale vertrekpunt te zijn in je leven. En als daar dan dus bij hoort, het is nu belangrijk om mezelf te beschermen eigenlijk door te begrenzen en nee te zeggen tegen die vraag of dat aanbod, omdat ik merk, ja, dat past nu op dit moment niet voor mij. Dus dat is meer hoe ik hem bedoel, dat je je eigen welzijn inderdaad prioriteert. En je kan daar dus, als je, ja, dit gaat dus gewoon over grenzen stellen en je grenzen bewaken. Creativiteit biedt ons echt een mogelijkheid om te experimenteren en te verkennen. En ik geloof heel erg in het leren vanuit de ervaring, in plaats vanuit het denken of spreken of terug analyseren naar het verleden. Dat heeft ook allemaal zijn eigen waarde. Maar leren vanuit de ervaring, dat helpt ons direct om een soort spier te trainen. En creativiteit biedt daar een hele mooie tool voor.
1: Mooi, en noem nog eens een andere kernwoord uit je methode.
0: Eentje gaat over delen. Delen, jezelf zichtbaar maken, je waarde delen. Het gaat ook over eigen waarde. In de hoofdstukken beschrijf ik het telkens met bijvoorbeeld: ik deel, ik geniet, ik toon moed, ik zorg. Maar delen, dat beeld wat je bedoelde met de vlag, daar staat een vrouw en die heeft haar armen in haar zij. Ze heeft een opkomende zon achter zich en een vleermuisje op haar schouder, die staat voor de wedergeboorte. Onder haar zie je een soort van gekke figuurtjes. Iemand zei een keer: hé, dat zijn een soort van demonen die ze achter zich heeft gelaten. Nou, ik zie het nu inderdaad als haar angsten die ze heeft achtergelaten. Ze maakt zichzelf zichtbaar en deelt haar waarde en neemt haar plek in de wereld. Nou, dat is ook een van die beelden. Daar kan je ook mee oefenen in je eigen creativiteit en kunst. De kunst uit het boek die kan zo in één oogopslag je herinneren aan een aspect wat leeft in jezelf.
1: Ja, dat viel mij ook op, ja. Dat je per aspect ook eerst met een beeld begint, wat het ook eigenlijk meteen neerzet.
0: Ja, eigenlijk vertelt het beeld het hele verhaal. En op een gegeven moment dan kan je dat gaan herkennen. Ik leef er nu al een hele tijd mee en ik hoef het maar te zien en ik weet het. En alles hangt met elkaar samen. Dus zo kan het visuele eigenlijk iets heel makkelijk vatten. En kan het ook aanpassen op de persoon. Zeg maar, voor mij betekent dat van mijn plek innemen. Daar heb ik zelf een soort van gevoel bij. En dat is voor iedereen weer net anders. En een beeld die geeft eigenlijk ook die vrije ruimte om dat dan heel erg op
1: En
0: te.
1: het is ook mooi dat je dan je eigen beeld weer kan maken op basis daarvan.
0: Ja, inderdaad. Want dat is ook zeker de uitnodiging om dan dus zelf ook je creatieve expressie te gebruiken om iets te verbeelden. En zo kan ook jouw eigen kunstwerk een ankerpunt gaan vormen voor jezelf.
1: Dat zou ik dan wel weer leuk vinden, want dan zou ik wel mijn eigen beeld erbij willen maken. Bij elke term eigenlijk. Hoe noem je het? Ankerwoord? Nee.
0: Ja, uitdrukkingsvorm of aspect. Zijnsaspecten noem ik het in het boek.
1: Ja.
0: Ja, dat is geweldig om inderdaad dan je eigen expressie eraan te geven, zodat je echt jouw verbeelding ervan hebt.
1: Ja, mooi. Voor mij is het heel erg mezelf toestaan dat ik meer de verstilling in ben gegaan en meer in het hier en nu en niet zo outgoing meer ben. En dat dat ook oké is. Het is een mooie fase, maar daar zou ik wel een beeld voor willen maken, ja.
0: Prachtig. Ik ben heel benieuwd ernaar. Ja.
1: 21 september, waar is het?
0: In Raum, in Utrecht. Dat is vlakbij station Leidse Rijn. Daar loop je dan zo in 3 minuten naartoe. En het is een prachtig terrein, echt in het midden van de stad. Of ja, het midden van de stad. Het is natuurlijk niet in het midden van de stad, maar ik vind het wel heel bijzonder om dit event, waarin ook creativiteit en het vrouwelijke zoveel ruimte krijgt, om dat juist op een plek te hebben waar er een betonnen ondergrond is. En het is een plek die ja, heel overlappend is met heel veel kernwaarden. Zo van creatieve vrijheid, ruimte voor iedereen. Dat is hun quote, ruimte voor iedereen, mogen zijn wie je bent. Maar ja, het had misschien op een bepaalde manier ook passend of logisch geweest als dit event dan op een heel groene plek in het midden van de natuur zou zijn. Want Leef je Vrij staat ook echt voor de nieuwe aarde. Maar die mag juist in de samenleving landen.
1: Ja, dus al die vrouwelijke waarden of vrouwelijke energie op een betonnen vloer, dat helpt de zaak wel eventjes verbinden.
0: Ja, precies. Dat vind ik juist zo mooi. Dat dat dan samen mag komen en dat er ook een soort onverschrokkenheid mag ontstaan, nog veel meer voor de vrouwen, voor het vrouwelijke, om de weg terug te vinden ook en de zichtbaarheid te pakken. Zeg maar die plek in te nemen midden in de maatschappij.
1: Mooi. En aanmelden neem ik aan?
0: Je kan je aanmelden via Hipsy en je kan ook aankomen waaien, maar het liefst aanmelden inderdaad.
1: Ja. En Hipsy is de platform waar ik jou ook heb ontmoet.
0: Ja, en dat klopt. Ja, daar staan allerlei creatieve events. En dus ook dit event.
1: 20 september 2026 moet ik erbij zeggen, want de podcast zal nog heel lang blijven bestaan.
0: Ja, het is al bijna over 6 weken ongeveer zijn we daar.
1: Ja. Ja. Mooi. Zou je nog iets willen toevoegen? Want volgens mij zijn we een beetje aan de afronding.
0: Wil ik nog iets toevoegen? Ik hoop je daar te ontvangen. Ik zou je heel graag kennis laten maken met creativiteit ook die in jou leeft. De creativiteit die ik en de vele Women of Earth te delen hebben. Je willen uitnodigen om het experiment aan te gaan. Ook Leef je Vrij te ontdekken. Kunst te vinden als ingang naar een authentieker leven. En ook community te gaan ervaren. Inspiratie en rolmodellen. Die vaak weerszijden spelen natuurlijk. Rolmodellen die jou helpen of elkaar wederzijds inspireren. Om te mogen zijn wie je bent. Je inspiratie te mogen leven. En niet meer zo te schrikken, maar te durven geloven in wat er allemaal wel niet mogelijk is op het moment dat we leven vanuit bezieling en inspiratie. Waar creativiteit zo'n ontzettende voedingsbodem voor is.
1: En wat een rijkdom als ieder dat vanuit zijn authentieke zijn kan.
0: Ja. Ja, dat is toch het mooiste wat er bestaat.
1: Vrij. Leef je vrij.
0: Leef je vrij.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Jij ook heel erg bedankt.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Dag luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik was vorige week op een prachtig festival in Bantry, georganiseerd door West Cork Music. Het festival heet Masters of Tradition. En wie kwam ik daar onder andere tegen? Charlie Pigott, de accordeonist, een van de oprichters van het originele De Dannen. Hij was daar samen met zijn zoon Rowan en hij trad ook op. Ik laat u luisteren naar Low Lights over the Corrib en Paul Hapenies. Dat zijn twee hornpipes.

Op het festival Masters of Tradition in Bantry hoorde ik ook een schitterend trio, bestaande uit Kate Nearyan, Owen Spafford en Meve Bagley. Ze noemen zich The Weaving. U hoorde Eamon on Knock. Ze gaan verder met een set jigs, Scatter the Mud, Elizabeth Kelly's Delight en The Kerfunkton.

geluisterd naar Song from Ireland. Ik kwam op het festival in Bantry, luisteraars, ook Ryan Young tegen. Hij is een jonge fiddler uit Schotland. En hij heeft onlangs een cd gemaakt die heet In the Quiet After. Hij is een grote fan van Martin Hayes, de fiddler. En hij speelt ook eigenlijk in dezelfde stijl. Het is altijd zijn droom geweest om samen met Martin op het toneel te staan. En dat gebeurde dus tijdens het Masters of Tradition Festival. Van zijn cd laat ik u eerst horen The Skylark's Ascension.

cd van Ryan Young, die heet In the Quiet After, is geproduceerd door Martin Hayes. En op deze cd staat ook nog een track waarin Ryan samen met Martin Hayes speelt. Dat is The West Clare Reel en Joe Baines.

En hier zijn Mick Maloney, Jimmy Keen, Robbie O'Connell en Liz Carroll. De cd heet They Were Roses. U kunt luisteren naar de titelsong.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Dit is inderdaad het tweede uur van Song from Ireland.

En het tweede uur begon vandaag met Gillian O'Malley. En u hoorde Putting It Off. Het is een hornpipe. En we gaan verder met Frankie Gavin en De Dannen. Dat is dus niet het originele De Dannen, maar dit is het Frankie Gavin en De Dannen. Ontstaan rond 2010, denk ik. U kunt luisteren naar The Summer of My Dreams.

Frankie Gavin en De Dennen met een setje polka's. De titels van deze polka's staan niet op het hoesje, luisteraars, dus die moet ik u schuldig blijven. Maar hier komt nog Planet Ireland.

Frankie, Gavin en de Dennen met Planet Ireland. Dan Fiona Niconnell. Zij is een harpiste, luisteraars. En u kunt luisteren naar Lord Galway's Lamentation en Sweet Killaloe.

En het was nog een slow air Easter Snow. We gaan naar de CD Within a Mile of Kilty, nummer 2. Traditional Irish Music from North Leitrim. Featuring John Gordon, Ben Lennon, Charlie Lennon, Brian Rooney, Maurice Lennon, Seamus Quinn en Brian Lennon. U kunt luisteren naar Seamus Quinn met Stick Across the Hob en Richard Brennan's Favorite.

Lee met Humours of Scarif en Green Mountain. En dan John Gordon met The Primrose and the Bluebell.

geluisterd naar Song from Ireland. Hier komt de band Sheskeen met The Hole in the Hedge, Banks of Loch Gauna en Will You Come Home With Me?

Keskin was dat met The Hole in the Hedge, Banks of Loch Gauna en Will You Come Home With Me. En hier komt en Sir Jigs, Humours of Glen Sheen, The Connaught Man's Rambles en Merrily Kiss the Quaker.

dat was nog een keer de band Chess Keen, luisteraars, met O'Farrell's Welcome to Limerick. Bijna het einde van Song from Ireland. Luisteraars, ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio KGM Brasem. De playlist, mocht u die willen raadplegen, die staat op de Facebookpagina Song from Ireland. Ik ga vandaag afsluiten met de accordeoniste Sharon Shannon, samen met een grote big band, The Blackbird.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better Skies.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christen

Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Golfen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal

0: De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers.